0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 2 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar, dat mede is geproduceerd door de Nederlandse Rose Lyla. De in Utrecht geboren producer won er in februari ook al een Grammy mee. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is aangehouden. Vanwege de oorlog in Oekraïne is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat goederen dan gebruikt worden voor de oorlogsindustrie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Komende ochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek. Altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek. Elke dag via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze nieuwe website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte.

0: straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 3 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het

0: Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Twee klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar de rekening die later van oplichters bleek te zijn. Volgens het Klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. Zanger Samuel Welten heeft de BUMA Award Nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Lila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de BUMA Lifetime Achievement Award. De muziekprijzen werden gisteravond uitgereikt in Amsterdam. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

Drie gemeenten, één stem. Streekomroep Oude Maas is de schakel tussen Barendrecht, Albrandswaard en Hoekse Waard. Wij houden je op de hoogte en zorgen dat je niets mist van lokaal tot regionaal. Omroepstroom.nl.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 4 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Kasper Meijer met het NOS-journaal. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de

0: vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Een Amerikaanse rechter heeft een streep gezet door het plan van president Trump voor dure werkvisums. Het plan was dat Amerikaanse bedrijven die hoogopgeleide mensen uit het buitenland willen aannemen $100.000 voor een werkvisum moeten betalen. Eerder kostte zo'n visum nog $1.500. De regering Trump wil dat bedrijven meer afgestudeerden uit de VS aannemen. 20 Amerikaanse staten en de Kamer van Koophandel stapten naar de rechter en die spreekt van nu van een onwettige belasting. Het Witte Huis gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. Het Nederlands elftal heeft in New York gisteravond het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Bam!
1: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

Barendrecht werken samen als nieuwe streekomroep. Samen langs de Oude Maas. Samen streekomroep Oude Maas. Afgekort als Stroom. Vertrouwd, maar in een nieuw jasje. En met nog meer informatie. Gericht op de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Hoeksewaard. Samen langs de Oude Maas. Samen Stroom.

Shelter.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 5 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Zanger Samuel Welten heeft de buurt...

0: Prima Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Laila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de BUMA Lifetime Achievement Award. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

Of je nu wakker wordt met een kop koffie, onderweg bent naar je werk of lekker ontspant op de bank, Streekomroep Oude Maas is erbij. Met nieuws uit jouw buurt, de beste muziek en verhalen die raken. Altijd dichtbij en altijd verbonden. Streekomroep Oude Maas. Omroepstroom.nl.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 6 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Laila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan.

0: Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Stroom!
1: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

Je wilt weten wat er speelt in jouw omgeving. Daarom is er Streekomroep Oude Maas. Met reportages, interviews en verrassende inzichten brengen we de regio tot leven. We brengen je het laatste nieuws, achtergrondverhalen en fijne muziek. Elke dag. Omroepstroom.nl.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 7 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Mensen met een chronische ziekte of een beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud. De plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. En dat terwijl huishoudens waarvan een gezinslid ziek is of een beperking heeft, vaak al veel extra kosten hebben. Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar compensatie voor huishoudens die het meest op achteruit gaan. Nederlanders gooien minder eten weg. Dat blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar was het gemiddeld 25 kilo per persoon per jaar.
4: Dat is ongeveer het gewicht van één maaltijd per week voor iedereen in Nederland. Dat is in ieder geval nog veel meer dan dat we willen. We zouden willen dat dat ongeveer op 18 kilo per persoon per jaar uitkomt.
3: Bij het vorige onderzoek in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, net als groenten, fruit en aardappelen. Een rechter heeft een streep gezet door het plan van de Amerikaanse president Trump om de prijs van een werkvisum enorm te verhogen. Trump wilde dat Amerikaanse bedrijven die hoogopgeleide buitenlanders willen aannemen $100.000 moesten gaan betalen voor zo'n werkvisum. 20 Amerikaanse staten en de Kamer van Koophandel stapten daarom naar de rechter en die gaf ze gelijk. De regering Trump gaat nog wel in hoger beroep. De oefenwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Oezbekistan ging moeizaam gisteravond. Keeper Bart Verbrugge raakte geblesseerd en Guus Til kreeg een rode kaart. Oranje wist pas in de blessuretijd de winnende goal te maken.
5: De Oezbeken voelen dat er een gelijkspel in zit en hier is de 1-1 van invaller Sergeev. Een penalty, toch nog 2-1 Oranje.
3: Oranje speelt zijn eerste echte wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. En het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom, verkeersinformatie.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Stroom!
0: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en

0: Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuwsupdate.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft beelden gedeeld van meerdere betrokkenen bij een ontvoering van een Spanjaard in Pernis en Rotterdam-IJsselmonde eerder dit jaar. De beelden waren te zien in het programma Opsporing Verzocht. De 37-jarige slachtoffer werd begin dit jaar ontvoerd vanaf de Pastoriestraat in Pernis. Ook zou hij dagen zijn vastgehouden in IJsselmonde en later ook in Utrecht. De slachtoffer meldde zich bijna 10 dagen later zwaar gewond bij de politie. Die gaat ervan uit dat de aanleiding is voor de ontvoering een ruzie in het criminele circuit over drugs. Commissaris van de Koning Wouter Kolff heeft nog eens herhaald dat gemeenten zich gewoon aan de spreidingswet moeten houden. Dat heeft hij gezegd naar aanleiding van de situatie in Maassluis. Daar heeft het nieuwe gemeentebestuur aangegeven alles te willen doen om de opvang van asielzoekers terug te draaien naar nul. Burgemeester Jack de Vries vindt dat Maassluis wel onderdak moet blijven bieden aan asielzoekers. Niet alleen omdat het volgens hem moet op grond van de spreidingswet, maar ook om solidair te zijn met andere gemeenten. De commissaris van de Koning, Wouter Kolff, is het daar dus mee eens. In Zwijndrecht hebben zo'n 200 mensen meegelopen in de stille tocht voor het slachtoffer van de fatale steekpartij vorige week. De 21-jarige Kalilu werd doodgestoken in een huis aan de Nijhoffstraat. De stille tocht begon bij een woning en maakte door de regen een rondje door Zwijndrecht. Volgens de politie ligt de aanleiding voor de steekpartij in de relationele sfeer. Een man van 60 is opgepakt. Het Nederlands elftal heeft de laatste oefenwedstrijd voor het begin van het WK met 2-1 gewonnen van Oezbekistan. De winnende treffer viel diepe blessuretijd. Namens Oranje scoorde Cody Gakpo 2 keer vanuit de strafschop. Oud-Feyenoordspeler Guus Til kreeg rood. Bij Oranje viel keeper Bart Verbrugge geblesseerd uit. De eerste wedstrijd van Oranje op het WK is komende zondag. Die wedstrijd is om 10 uur en de tegenstander is Japan. Het weer in de ochtend geregeld zon, op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag plaatselijk buien met kans op onweer, hagel en wind.

0: stoten tot 17 tot 18 graden. Aan het begin van de avond trekken de buien naar het oosten weg. Morgen wisselen bewolkt, opnieuw in de loop van de dag verspreid over de regio enkele buien. Met mogelijk kans op onweer, hagel en windstoten tot maximaal 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar al wat langzamer, maar de spits is nog verder op gang aan het komen. Met name viel op de A20, Hoek van Holland-Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. 6 kilometer, bijna een kwartier. En ook 5 tot 10 minuten extra op de A4 naar Amsterdam. Er staat file tussen Leidschendam en Zoeterwoude. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Welkom bij Streekomroep Oude Maas. Voor Barendrecht, Albrandswaard en Hoekse Waard. Elke dag via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze nieuwe website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl, dan ben je altijd op de hoogte. Welkom bij Stroom.

RTV Albrandswaard en Exact Barendrecht werken samen als nieuwe streekomroep. Samen langs de Oude Maas. Samen streekomroep Oude Maas. Afgekort als Stroom. Ook vertrouwd, maar in een nieuw jasje. En met nog meer informatie. Gericht op de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Hoeksewaard. Samen langs de Oude Maas. Samen Stroom.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 8 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Jelle Seubering met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat het afgelopen nacht relatief rustig is gebleven in het Midden-Oosten, na de aanvallen over en weer door Israël en Iran gisteren. Beide landen melden gistermiddag dat ze zouden stoppen met aanvallen. Iran stelde als voorwaarde dat Israël Libanon niet opnieuw aanvalt, terwijl Israël juist eist dat door Iran gesteunde Hezbollah-beweging in Libanon geen aanvallen meer uitvoert. En dat lijkt de afgelopen nacht ook niet te zijn gebeurd. Mensen met een chronische ziekte of een beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. De plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud.
4: We zien dat de kosten kunnen oplopen voor zowel de huishoudelijke hulp als de verpleegzorg, als voor het eigen risico, ook als voor bijzondere ziektekosten. Dus als je daar allemaal mee te maken hebt tegelijk, ja, dan gaat het hard.
3: Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar compensatie voor huishoudens die er het meest op achteruit gaan. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. Niemand raakte gewond. De Limburgse politie onderzoekt of het brandstichting was. Er is al een verdachte aangehouden. Zanger Samuel Welte heeft de Buma Award Nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle single van vorig jaar.
5: Zag ik ineens jou?
3: Het nummer op Spotify is ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rosa Laila voor haar bijdrage aan het nummer Looter van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. En het weer. Vandaag is het zeer wisselvallig. Af en toe de zon, maar ook felle buien. En daarbij gaat het stevig waaien en is ook onweer mogelijk. Het wordt 16 tot 18 graden. En dit was het NOS Journaal.
0: Stroom. Verkeersinformatie.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is inmiddels op gang gekomen in de regio. Er zijn geen bijzonderheden, dus geen ongelukken en pechgevallen en dergelijke. Alleen maar dagelijkse drukte. Zoals op de A4 naar Amsterdam. Voor Zoeterwoude 19 kilometer en 20 minuten. Ook de A12 naar Utrecht vanuit Den Haag. Tussen Nieuwerbrug en Harmelen 6 kilometer en een kwartier. Dan nog de N11 Bodegraven-Leiden. Tussen Hazerswoude en Zoeterwoude 3 kilometer en 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Stroom! Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

0: Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuwsupdate.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft beelden gedeeld van meerdere betrokkenen bij een ontvoering van een Spanjaard in Pernis en Rotterdam-IJsselmonde eerder dit jaar. De beelden waren te zien in het programma Opsporing Verzocht. De 37-jarige slachtoffer werd begin dit jaar ontvoerd vanaf de Pastoriestraat in Pernis. Ook zou hij dagen zijn vastgehouden in IJsselmonde en later ook in Utrecht. De slachtoffer meldde zich bijna 10 dagen later zwaargewond bij de politie. Die gaat ervan uit dat de aanleiding is voor de ontvoering een ruzie in het criminele circuit over drugs. Commissaris van de Koning Wouter Kolff heeft nog eens herhaald dat gemeenten zich gewoon aan de spreidingswet moeten houden. Dat heeft hij gezegd naar aanleiding van de situatie in Maassluis. Daar heeft het nieuwe gemeentebestuur aangegeven alles te willen doen om de opvang van asielzoekers terug te draaien naar nul. Burgemeester Jack de Vries vindt dat Maassluis wel onderdak moet blijven bieden aan asielzoekers. Niet alleen omdat het volgens hem moet op grond van de spreidingswet, maar ook om solidair te zijn met andere gemeenten. De commissaris van de Koning, Wouter Kolff, is het daar dus mee eens. In Zwijndrecht hebben zo'n 200 mensen meegelopen in de stille tocht voor het slachtoffer van de fatale steekpartij vorige week. De 21-jarige Kalilu werd doodgestoken in een huis aan de Nijhoffstraat. De stille tocht begon bij een woning en maakte door de regen een rondje door Zwijndrecht. Volgens de politie ligt de aanleiding voor de steekpartij in de relationele sfeer. Een man van 60 is opgepakt. Het Nederlands elftal heeft de laatste oefenwedstrijd voor het begin van het WK met 2-1 gewonnen van Oezbekistan. De winnende treffer viel diep in blessuretijd. Namens Oranje scoorde Cody Gakpo 2 keer vanuit de strafschop. Oud-Feyenoordspeler Guus Til kreeg rood. Bij Oranje viel keeper Bart Verbrugge geblesseerd uit. De eerste wedstrijd van Oranje op het WK is komende zondag. Die wedstrijd is om 10 uur en de tegenstander is Japan. Het weer in de ochtend geregeld zon, op de meeste plaatsen droog.

0: vanmiddag plaatselijk buien met kans op onweer, hagel en windstoten tot 17 tot 18 graden. Aan het begin van de avond trekken de buien naar het oosten weg. Morgen wisselen bewolkt, opnieuw in de loop van de dag verspreid over de regio enkele buien met mogelijk kans op onweer, hagel en windstoten tot maximaal 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang en in de regio nu ook een ongeluk op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Bij Vlaardingen is de weg helemaal dicht. Je kunt er wel langs via de af- en oprit. Hou rekening met een half uur vertraging. Omrijden kan via de nieuwe Blankenburg-verbinding, onder andere de A24. Vergeet dan niet je tol af te rekenen. Verder nog een paar andere dagelijkse files, zoals op de A12 naar Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug, kwartiertje. Ook de A12 naar Den Haag. De Utrechtse baan tussen Voorburg en het Malieveld is goed voor een kwartier in totaal. En tot slot de A44 nog. Richting Amsterdam file voor Oude Wetering. 5 kilometer en bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Welkom bij Streekomroep Oude Maas. Voor Barendrecht, Albrandswaard

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 9 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Boodschappen kunnen volgend jaar tot wel 10% duurder worden. Dat komt door een aantal heffingen die het kabinet van plan is in te voeren. Waaronder de suikertax. Dat legt supermarktkoepel CBL uit.
4: Dan heb je het maar zo over de miljard euro, wat de boodschappen duurder maakt. Maar bijvoorbeeld ook een vrachtwagenheffing, die ook in de tientallen, zo niet honderden miljoenen euro's aan kosten gaat opleveren.
3: In een brandbrief vraagt de branchevereniging het kabinet om een aantal van die heffingen en maatregelen uit te stellen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een aantal Chinese bedrijven toegevoegd aan een zwarte lijst voor defensiecontracten. Volgens het Pentagon hebben de bedrijven banden met het Chinese leger. Het gaat onder meer om automerk BYD en Alibaba, bekend van de webshop AliExpress. De bedrijven ontkennen dat ze betrokken zijn bij het Chinese leger en hebben juridische stappen aangekondigd. In totaal staan er nu bijna 200 bedrijven op de lijst van het Pentagon. Het aantal banen blijft groeien, ook de komende jaren. Maar de hoge energieprijzen door de onrust in het Midden-Oosten kunnen die groei wel remmen. Dat blijkt uit een analyse van uitkeringsinstantie UWV.
5: En dat komt voornamelijk doordat die energieprijzen dan lang hoger blijven. En op een gegeven moment ook de consumentensectoren, zoals de horeca, steeds meer geraakt worden, omdat de koopkracht dan minder wordt.
3: Ook de industrie en de transportsector leveren bij hoge energieprijzen minder banen op. Door de huidige onvoorspelbaarheid in de wereld worden bedrijven voorzichtiger. En dat kan de komende 3 jaar zo'n 75.000 banen schelen. Meer dan 20.000 mensen in de Filipijnen zijn hun huis kwijtgeraakt door de aardbeving van gisteren. Zeker 37 mensen zijn omgekomen en er zijn bijna 500 gewonden. De aardbeving had een kracht van 7,8. Het weer vandaag is het zeer wisselvallig, af en toe zon, maar ook felle buien. Daarbij gaat het stevig waaien en is onweer mogelijk. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom, verkeersinformatie.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits verloopt eigenlijk vrij timide in de regio. Op de meeste plekken rijdt het wel wat langzamer, maar er zijn geen enorme files door ongelukken en zo. Wel bergingswerk op de A20 richting Gouda. Tussen Maassluis en Knoopend Ketelplein een kwartier extra. Komt nog door een eerder ongeluk. Er is één rijstrook dicht. Verder de A4 naar Amsterdam tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep. 7 kilometer, ongeveer een kwartier. En de A12 naar Utrecht tussen Nieuwebrug en Woerden. Om en nabij 4 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Stroom! Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

0: Omroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuwsupdate.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een agent is gisterenmiddag gewond geraakt bij de aanhouding van twee tieners in Rotterdam-IJsselmonde. De verdachten zijn jongens van 14 en 16 jaar oud. De politie had de melding gekregen dat iemand was bedreigd met een mes. Een van de verdachten had ook een mes bij zich. En toen agenten met hem in gesprek gingen, gingen anderen zich daarmee bemoeien. Dat liep uit de hand waarbij een agent gewond raakte. Naar omstandigheden gaat het wel goed met de agent, laat de politie weten. Het mes is in beslag genomen. De twee verdachten moeten zich op een later moment verantwoorden voor de rechter. In Vlaardingen is een van de partijen die betrokken was bij de formatiegesprekken voor het nieuwe gemeentebestuur in de stad in tweeën gesplitst. Een van de raadsleden van de partij Heel de Stad die stapt op en neemt zijn zetel mee naar de grootste partij, ONS Vlaardingen. Die partij was al de grootste, maar na de verkiezingen ging die van 4 naar 11 zetels en nu worden het dus 12. De formatie in Vlaardingen is nog altijd niet afgerond. ONS Vlaardingen, Leefbaar en de VVD zijn op zoek naar 2 zetels voor een meerderheid. Gesprekken met Beter voor Vlaardingen die zijn in een heel laat stadium geklapt. Daardoor kwam Heel de Stad in beeld, maar door de splitsing heeft ook die fractie niet genoeg zetels meer. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit 3-jaarlijks onderzoek van het voedingscentrum. Vorig jaar ging het om zo'n 25 kilo per persoon, zo'n 100 euro omgerekend. Een paar jaar geleden was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het voedingscentrum adviseert mensen daarom om brood meteen na aankoop in te vriezen. Scheidsrechter Danny Makkely uit Dordrecht fluit de openingswedstrijd van gastland Verenigde Staten op het WK. Tegenstander van Team USA is dan Paraguay. Makkely wordt geassisteerd door zijn vaste grensrechters Hessel Steegstra en Jan de Vries. En Dennis Higler is een van de videoscheidsrechters. Het is voor Makkely zijn 2e WK, zijn 4e grote toernooi als scheidsrechter. Op het WK in Qatar vloot hij 2 wedstrijden met onder meer de wedstrijd tussen Spanje en Duitsland. Dan nog het weer. In de ochtend geregeld zon, op meeste plaatsen droog. Vanmiddag plaatselijk bui met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot 17 tot 18 graden. Aan het begin van de avond trekken de buien weg. Morgen wisselen bewolkt, in de loop van de dag verspreid over de regio enkele buien. Kans op onweer, hagel en windstoten. En het wordt opnieuw 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar nog wat langzamer. Met name op de A4 richting Amsterdam tussen Delft en knooppunt Hofvliet. Ongeveer een kwartiertje langzaam rijden. Ook de N11 staat er nog bij, Leiden-Bodegraven. Tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven 10 minuutjes. En tot slot die A20 nog naar Gouda. Bij Vlaardingen gebeurde eerder vanmorgen een ongeluk. Nu is er nog steeds een rijstrook of 2 afgesloten. Komt er dat er olie op de weg ligt. De vertraging is een kleine 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Nieuws en actualiteiten uit de regio. Welkom bij Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek. Elke dag via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze nieuwe website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte.

0: sport. Rackets, schoenen en tassen, Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 10 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
2: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een aantal Chinese bedrijven toegevoegd aan een zwarte lijst voor defensiecontracten. Volgens het Pentagon hebben de bedrijven banden met het Chinese leger. Het gaat onder meer om automerk BYD en Alibaba, bekend van de webshop AliExpress. De bedrijven ontkennen dat ze betrokken zijn bij het Chinese leger en hebben juridische stappen aangekondigd. In totaal staan er nu bijna 200 bedrijven op de lijst van het Pentagon. De Chinese ambassade in Washington wil dat de VS stopt met het maken van discriminerende lijsten. De brand gisteravond in een asielzoekersopvang in Kadir en Keer in Limburg was waarschijnlijk opzet, denkt de politie. Een minderjarige bewoner van de opvang is aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting, meldt L1 Nieuws. In de opvang in Kadir en Keer wonen minderjarige asielzoekers. Bij de brand raakte niemand gewond. In de Filipijnen is het dodental door de aardbeving van gisteren opgelopen tot zeker 37. Bijna 500 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 7,8 en was een van de zwaarste aardbevingen die het land in de afgelopen 50 jaar trof. Meer dan 20.000 mensen raakten ontheemd. Veel gebouwen zijn verwoest en de hulpdiensten zijn bang dat veel gebouwen nog kunnen instorten. CCML gaat nu ook in België Chocomel heten, net als in de rest van de wereld. 77 jaar geleden ontstond een afwijkende naam voor het chocoladedrankje, omdat Chocomel in België niet kon worden geregistreerd. Nu kan dat wel, dus is de naam straks overal hetzelfde. En het weer, de zon schijnt af en toe en plaatselijk is er kans op een bui. Vanmiddag nemen er buien toe en ook gaat het stevig waaien en het kan gaan onweren. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
2: Stroom, verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Stroom!
2: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

0: Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuwsupdate.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een agent is gisterenmiddag gewond geraakt bij de aanhouding van twee tieners in Rotterdam-IJsselmonde. De verdachten zijn jongens van 14 en 16 jaar oud. De politie had de melding gekregen dat iemand was bedreigd met een mes. Een van de verdachten had ook een mes bij zich. En toen agenten met hem in gesprek gingen, gingen anderen zich daarmee bemoeien. Dat liep uit de hand waarbij een agent gewond raakte. Naar omstandigheden gaat het wel goed met de agent, laat de politie weten. Het mes is in beslag genomen. De twee verdachten moeten zich op een later moment verantwoorden voor de rechter. In Vlaardingen is een van de partijen die betrokken was bij de formatiegesprekken voor een nieuw gemeentebestuur in de stad in twee gesplitst. Een van de raadsleden van de partij Heel de Stad die stapt op en neemt zijn zetel mee naar de grootste partij, ONS Vlaardingen. Die partij was al de grootste, maar na de verkiezingen ging die van 4 naar 11 zetels en nu worden het dus 12. De formatie in Vlaardingen is nog altijd niet afgerond. ONS Vlaardingen, Leefbaar en de VVD zijn op zoek naar 2 zetels voor een meerderheid. Gesprekken met Beter voor Vlaardingen die zijn in een heel laat stadium geklapt. Daardoor kwam Heel de Stad in beeld, maar door de splitsing heeft ook die fractie niet genoeg zetels meer. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit 3-jaarlijks onderzoek van het voedingscentrum. Vorig jaar ging het om zo'n 25 kilo per persoon, zo'n 100 euro omgerekend. Een paar jaar geleden was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het voedingscentrum adviseert mensen daarom om brood meteen na aankoop in te vriezen. Scheidsrechter Danny Makkely uit Dordrecht fluit de openingswedstrijd van gastland Verenigde Staten op het WK. Tegenstander van Team USA is dan Paraguay. Makkely wordt geassisteerd door zijn vaste grensrechters, Hessel Steengstra en Jan de Vries. En Dennis Higler is een van de videoscheidsrechters. Het is voor Makkely zijn 2e WK, zijn 4e grote toernooi als scheidsrechter. Op het WK in Qatar vloot hij 2 wedstrijden met onder meer de wedstrijd tussen Spanje en Duitsland. Dan nog het weer. In de ochtend geregeld zon, op meeste plaatsen droog. Vanmiddag plaatselijk bui met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot 17 tot 18 graden. Aan het begin van de avond trekken de buien weg. Morgen wisselen bewolkt, in de loop van de dag verspreid over de regio enkele buien. Kans op onweer, hagel en windstoten. En het wordt opnieuw 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Welkom bij Streekomroep Oude Maas. Voor Barendrecht, Albrandswaard en Hoekse Waard. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek. Via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte.

Drie gemeenten, één stem. Streekomroep Oude Maas is de schakel tussen Barendrecht, Albrandswaard en Hoekse Waard. Wij houden je op de hoogte en zorgen dat je niets mist van lokaal tot regionaal. Omroepstroom.nl. Je mag

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 11 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS.

0: NOS-journaal. De brand van gisteravond in een asielzoekersopvang in Kadir en Keer in Limburg was waarschijnlijk opzet, denkt de politie. Een minderjarige bewoner van de opvang is aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting, meldt L1 Nieuws. In de opvang in Kadir en Keer wonen minderjarige asielzoekers. Bij de brand raakte niemand gewond. Alibaba, BYD en andere Chinese bedrijven kondigen juridische stappen aan tegen het Pentagon. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil geen contracten meer met hen afsluiten, omdat ze banden zouden hebben met het Chinese leger. Op de zwarte lijst van het Pentagon staan nu 188 bedrijven. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zullen op het WK voetbal in de Verenigde Staten twee wedstrijden bijwonen. Ze zullen op 20 juni op de tribune zitten bij Nederland-Zweden in Houston en een dag later bij Ecuador tegen Curaçao in Kansas City. Ook hun jongste dochter, prinses Ariane, zal erbij zijn. Het jongerenevenement Megaverstatie keert terug. Het begon in de jaren 90 als negendaagse beurs waar jongeren allerlei dingen konden doen, zoals internet uitproberen, een fotoshoot doen bij een modellenbureau of uitleg krijgen over SOA-bestrijding. Ook traden bekende artiesten op en er werd op tv verslag gedaan van het evenement. Jaarlijks trok het tienduizenden bezoekers. In 2004 werd de laatste editie gehouden. Een nieuwe organisatie wil de megafestatie nieuw leven inblazen, volgend jaar in juli in de jaarbeurs in Utrecht. Dan het weer nog. De zon schijnt af en toe. Plaatselijk is er kans op een bui. Vanmiddag nemen de buien toe en het gaat ook stevig waaien en het kan gaan onweren. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
1: Stroom. Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzamer dan gebruikelijk op de A12 Utrecht-Den Haag. Tussen Bleiswijk en Zoetermeer 3 kilometer en 10 minuten. Er is een ongeluk gebeurd en de rechter rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Boom! Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

RTV Albrands Waard en Exact Barendrecht werken samen als nieuwe streekomroep. Samen langs de Oude Maas. Samen streekomroep Oude Maas. Afgekort als Stroom. Vertrouwd, maar in een nieuw jasje. En met nog meer informatie. Gericht op de gemeenten Barendrecht, Albrands Waard en Hoeksche Waard. Samen langs de Oude Maas. Samen Stroom.

0: Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuwsupdate.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Agenten hebben vannacht in Ridderkerk twee jongens van 13 en 14 opgepakt die mogelijk van plan waren een aanslag met een brandbom te plegen. Ze werden gepakt met een Cobra 6, een flesje brandbare vloeistof en een aansteker en plakband. De politie heeft vannacht rond 4:30 de melding gekregen dat er in het donker twee mannen met een zaklamp rondliepen, al door de koolmees. Agenten gingen meteen die kant op en pakten dus de twee jongens op. Behalve de spullen die voor een brandbom gebruikt kunnen worden, hadden ze ook nog eens plastic handschoenen aan. De tieners zijn aangehouden en overgebracht naar het politiebureau op het Zuidplein.

spullen zijn in beslag genomen. Een agent is gistermiddag gewond geraakt bij de aanhouding van twee jongens in Rotterdam-IJsselmonde. De verdachten zijn jongens van 14 en 16. De politie had de melding gekregen dat iemand was bedreigd met een mes. Een van de verdachten had inderdaad een mes bij zich. Maar toen agenten met hen in gesprek gingen, gingen anderen zich daarmee bemoeien. Dat liep uit de hand, waarbij een agent dus gewond raakte. Het dodental van de aardbeving op de Filipijnen van gisteren is opgelopen naar 37.

0: 40.000 mensen raakten dakloos. Vanwege de vrees voor tsunami sloegen veel mensen op de vlucht. Maar de golf van de aardbeving was uiteindelijk maar een meter hoog en leidde tot niet veel schade. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het voedingscentrum. Vorig jaar ging het om zo'n gemiddeld 25 kilo per persoon per dag, of per jaar, ter waarde van 100 euro. Een paar jaar geleden was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het voedingscentrum adviseert dan ook om brood meteen na aankoop in te vriezen. Het weer. In de ochtend geregeld zon, op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag plaatselijk buien met kans op onweer, hagel en windstoten. En het wordt 17 tot 18 graden. Aan het begin van de avond trekken de buien weg richting het oosten. Morgen is het dan weer wisselend bewolkt. In de loop van de dag verspreid over de regio opnieuw buien met kans op onweer, hagel en windstoten. En het wordt maximaal 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Welkom bij Streekomroep Oude Maas. Voor Barendrecht, Albrandswaard en Hoekse Waard. Elke dag via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze nieuwe website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte. Welkom bij Stroom.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Eindelijk is er een winkel met alleen maar hippe en betaalbare damesmode. Chica's mode, tassen, sieraden, kleding, schoenen en de beste service. Chica's mode, voor alles wat een vrouw zich te wensen heeft. Achterom 113 Barendrecht.
3: Tijd voor Chica's mode. Chica's mode zet de tijd op 12 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Ridouan Taghi heeft definitief twee nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand werd al duidelijk dat zij bereid waren om Taghi bij te staan in het hoge beroep van het Marengo-liquidatieproces. En ze hebben zich nu ook officieel gemeld. Komende vrijdag is er weer een zitting in de zaak. Dan kunnen Slijters en Van der Horst bij het gerechtshof aangeven hoeveel tijd ze nodig hebben om zich in te lezen. Taghi werd in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang en het hoge

0: beroep loopt al 2 jaar. Het grootste deel van die tijd zat hij zonder advocaat. De Iraanse voetbalbond meldt dat de tickets voor het WK voetbal in Amerika, Canada en Mexico voor supporters uit Iran onverwacht zijn ingetrokken. Het is nog onduidelijk welke organisatie of welk land dat besluit heeft genomen. Maar de Iraanse voetbalbond geeft de schuld aan de Verenigde Staten, het land waarmee Iran in oorlog is. De bond spreekt er schande van dat het besluit op het laatste moment wordt genomen. Veel Iraanse voetbalfans hadden al plannen gemaakt om de wedstrijden bij te wonen, zegt de bond. Het WK voetbal begint donderdag. Iran speelt zijn eerste wedstrijd volgende week dinsdag. De Nederlandse scheidsrechter Danny Makkely komt al snel in actie op het WK voetbal. Hij fluit in de nacht van vrijdag op zaterdag, Nederlandse tijd, de wedstrijd van gastland Verenigde Staten tegen Paraguay. Dat duel is in Los Angeles. Het is nog niet bekend wie zondag de scheidsrechter is bij Nederland tegen Japan. De FIFA heeft alleen de scheidsrechters bekendgemaakt van de eerste 4 wedstrijden van het toernooi. En het weer, de zon schijnt af en toe. Plaatselijk is er kans op een bui. Het wordt zo'n 17 graden. Vanmiddag en vanavond nemen de buien toe. Ook gaat het stevig waaien en het kan gaan onweren. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
1: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Stroom!
1: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

0: Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuwsupdate.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na een jaar heeft Ridouan Taghi twee nieuwe advocaten. Ronald van der Horst en Aniek Slijters gaan hem bijstaan in het hoge beroep van het Marengo-proces. Taghi's vorige advocaat werd vorig jaar geschorst. Iraanse voetbalsupporters zitten onverwacht zonder WK-tickets, zegt de Iraanse Voetbalbond. De tickets zijn onverwacht ingetrokken.

0: Amerikaanse bond geeft de VS daarvan de schuld. Het jongerenevenement Megafestatie keert terug. Het begon in de jaren 90 als negendaagse beurs. In een nieuwe organisatie wil de Megafestatie na ruim 20 jaar nieuw leven inblazen. Volgend jaar juli in Utrecht. Het weer, zon en buien. Die buien worden in de loop van de middag steviger. En het is vandaag een graad of 17.
1: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Welkom bij Streekomroep Oude Maas. Voor Barendrecht, Albrandswaard en Hoeksewaard. Streekomroep Oude Maas. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek. Elke dag via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze nieuwe website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte.

0: straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 1 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Ridouan Taghi heeft definitief twee nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand werd al duidelijk dat ze bereid waren om Taghi bij te staan in het hoge beroep van het Marengo-liquidatieproces. Ze hebben zich nu ook officieel gemeld. Komende vrijdag is er weer een zitting in de zaak. Dan kunnen Slijters en Van der Horst bij het gerechtshof aangeven hoeveel tijd ze nodig hebben om zich in te lezen. Taghi werd in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang. En het hoge beroep loopt al 2 jaar. Het grootste deel van de tijd zat hij zonder advocaat. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Over slachtoffers is nog niets bekend. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw moet aanvallen. Bij de bouw van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia heeft de politie traangas ingezet tegen demonstranten. 6 mensen zijn aangehouden. De betogers zijn tegen het quarantainecentrum omdat ze vinden

0: dat de VS de risico's afschuift op de Keniaanse bevolking. Het centrum is bedoeld voor Amerikanen die in contact zijn gekomen met het ebola-virus. Bijna 5000 mensen zijn de afgelopen maand door India gedeporteerd naar Bangladesh. Volgens India hadden ze niet de juiste papieren. De nieuwe regering van de deelstaat die aan Bangladesh grenst voert een strenger beleid om illegale migranten op te sporen. Bangladesh heeft India opgeroepen te stoppen met de deportaties. Na ruim 20 jaar komt de megafestatie weer terug. Het meerdaagse jongerenevenement trok in de jaren 90 tienduizenden bezoekers. De laatste keer was in 2004. En nu zijn er plannen voor een megafestatie van 2 dagen in de jaarbeurs in juli volgend jaar. Het weer, zon en buien. En die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
1: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Stroom!
1: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

0: country boy, yeah!
1: Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuwsupdate.
2: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Agenten hebben vannacht in Ridderkerk twee jongens van 13 en 14 opgepakt die mogelijk van plan waren een aanslag met een brandbom te plegen. Ze werden gepakt met een Cobra 6, een flesje brandbare vloeistof en een aansteker en plakband. De politie heeft vannacht rond 4:30 de melding gekregen dat er in het donker twee mannen met een zaklamp rondliepen door de koolmees. Agenten gingen meteen die kant op en pakten dus de twee jongens op. Behalve de spullen die voor een brandbom gebruikt kunnen worden, hadden ze ook nog eens plastic handschoenen aan. De tieners zijn aangehouden en overgebracht naar het politiebureau op het Zuidplein. De spullen zijn in beslag genomen. Een agent is gistermiddag gewond geraakt bij de aanhouding van twee jongens in Rotterdam-IJsselmonde. De verdachten zijn jongens van 14 en 16. De politie had de melding gekregen dat iemand was bedreigd met een mes. Een van de verdachten had inderdaad een mes bij zich. Maar toen agenten met hen in gesprek gingen, gingen anderen zich daarmee bemoeien. Dat liep uit de hand, waarbij een agent dus gewond raakte. Het dodental van de aardbeving op de Filipijnen van gisteren is opgelopen naar 6.

0: 1939. Het was de zwaarste beving op de eilandengroep in 50 jaar. Meer dan 20.000 mensen raakten dakloos. Vanwege de vrees voor tsunami sloegen veel mensen op de vlucht. Maar de golf van de aardbeving was uiteindelijk maar een meter hoog en leidde tot niet veel schade. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het voedingscentrum. Vorig jaar ging het om zo'n gemiddeld 25 kilo per persoon per dag, of per jaar, ter waarde van 100 euro. Een paar jaar geleden was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het voedingscentrum adviseert dan ook om brood meteen na aankoop in te vriezen. Het weer. In de ochtend geregeld zon, op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag plaatselijk buien met kans op onweer, hagel en windstoten. En het wordt 17 tot 18 graden. Aan het begin van de avond trekken de buien weg richting het oosten. Morgen is het dan weer wisselend bewolkt. In de loop van de dag verspreid over de regio opnieuw buien met kans op onweer, hagel en windstoten. En het wordt maximaal 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap.

0: De dag verspreid over de regio opnieuw buien met kans op onweer, hagel en windstoten. En het wordt maximaal 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Welkom bij Streekomroep Oude Maas. Voor Barendrecht, Albrandswaard en Hoeksewaard. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek. Via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte. Dit is

RTV Albrandswaard en Exact Barendrecht werken samen als nieuwe streekomroep. Samen langs de Oude Maas. Samen streekomroep Oude Maas. Afgekort als Stroom. Vertrouwd, maar in een nieuw jasje. En met nog meer informatie. Gericht op de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Hoeksewaard. Samen langs de Oude Maas. Samen Stroom.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Hockeyen, Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 2 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In een groot drugsonderzoek in Nederland en Duitsland zijn 3 verdachten aangehouden. De politie deed invallen in Amersfoort, Assen en het Duitse Herborn. Eerder pakte de politie al 2 verdachten op. Het onderzoek gaat over het transport van honderdduizenden kilo's cocaïne uit Brazilië en Colombia naar Duitsland. De verdachten zouden in Duitsland bedrijven hebben overgenomen die dienden als dekmantel. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Zeker 8 mensen kwamen om het leven. Tientallen raakten gewond, zegt de Libanese regering. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw moet aanvallen. In de buurt van Moskou is een man omgekomen toen zijn auto ontplofte, melden Russische autoriteiten. De ontploffing was in dezelfde voorstad waar vorig jaar een hooggeplaatste militair werd omgebracht met een autobom. Ook in dit geval ging er een explosief af. Het slachtoffer was naar verluidt een man van 62. Meer informatie is niet bekend. Sinds de oorlog tussen Rusland en Oekraïne worden geregeld aanslagen gepleegd waarbij belangrijke Russische militairen om het leven komen. Na een klopjacht van een ruime dag is in een Japanse stad een loslopende beer gevangen. Sinds zaterdag liep het dier rond in de stad ten noorden van Tokio. Gisteren bleven ruim 90 scholen uit voorzorg dicht. Het gevaar is nog niet geweken. Mogelijk loopt er nog een tweede beer rond in de Japanse stad. En het weer nog zon en buien. En die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom. Verkeersinformatie.

0: Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek. Altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

wilt weten wat er speelt in jouw omgeving. Daarom is er Streekomroep Oude Maas. Met reportages, interviews en verrassende inzichten brengen we de regio tot leven. We brengen je het laatste nieuws, achtergrondverhalen en fijne muziek. Elke dag. Omroepstroom.nl.

0: Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuwsupdate.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. Op de hoofdweg in Capelle aan de IJssel is aan het einde van de ochtend een container van een vrachtwagen geschoten. Het gevaarte kwam dwars over de weg te liggen, maar er raakte voor zover bekend niemand gewond. Het ongeluk gebeurde bij het spoorwegviaduct. De container is aan de bovenkant fors gedeukt, maar het is niet duidelijk of dat komt doordat de container te hoog was om onder het viaduct door te gaan. De container moet nog worden geborgen en de hoofdweg in de richting van Rotterdam-Alexander is daarom nog afgesloten. De politie heeft op meerdere plekken in Hellevoetsluis invallen gedaan. Volgens de landelijke politie had het te maken met een groter onderzoek, maar het is nog niet bekend waar dat onderzoek over gaat. Om een van de woningen binnen te komen gebruikte de politie een heftruck met een stormram. De invallen waren onder meer aan de Vuurvlinder en de Jan Blankenstraat in Hellevoetsluis. Eén persoon is geblinddoekt afgevoerd, melden ooggetuigen. De ChristenUnie in Rotterdam wil met het stadsbestuur in gesprek over de mogelijkheden om Miniworld Rotterdam voor de stad te behouden.

Gisteren werd bekend dat de attractie aan het Weena failliet is en voor onbepaalde tijd is gesloten. Het verdwijnen van Mini World zou een verlies zijn voor de stad, zegt fractieleider Gerben van Dijk van de ChristenUnie. Met 650 vierkante meter is Mini World Rotterdam de grootste overdekte miniatuurwereld van de Benelux. Oud Feyenoord-speler Guus Stil is niet geschorst voor de WK-wedstrijd van Oranje tegen Japan. De middenvelder kreeg gisteravond rood in de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan, maar hoeft die schorsing niet uit te zitten tijdens het WK. Stil kreeg rood vanwege hens. Oranje won de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan met 2-1. En dan het weer, wisselend bewolkt en er kan een bui vallen.

0: wedstrijd tegen Oezbekistan, maar hoeft die schorsing niet uit te zitten tijdens het WK. Deel kreeg rood vanwege Hens. Oranje won de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan met 2-1. En dan het weer. Wisselend bewolkt en er kan een bui vallen, mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Het is vanmiddag zo'n 17 graden. Ook morgen wisselend bewolkt en in de loop van de dag weer buien, met kans op onweer en windstoten. En het wordt ook morgen ongeveer 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Voor meer nieuws ga je naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
1: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Welkom bij Streekomroep Oude Maas. Voor Barendrecht, Albrandswaard en Hoeksche Waard. Elke dag via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze nieuwe website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte. Welkom bij Stroom.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Padellen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen, Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Eindelijk is er een winkel met alleen maar hippe en betaalbare damesmode. Chica's mode. Tassen, sieraden, kleding, schoenen en de beste service. Chica's mode. Voor alles wat een vrouw zich te wensen heeft. Achterom 113, Barendrecht.
3: Tijd voor Chica's mode. Chica's mode zet de tijd op 3 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Amsterdamse politie heeft iemand opgepakt voor de mishandeling van de zoon van parool-columnist Yeshim Kandan. Het gaat om een man van 35 uit Amstelveen. Die wordt ervan verdacht dat hij de minderjarige jongen vorige week op straat met een kettingslot heeft geslagen. De politie onderzoekt of er een verband is met een column die Kandan vorige maand schreef in het Parool. Die column ging over agressie tijdens een wedstrijd tussen twee Amsterdamse voetbalclubs. Na die column kreeg de krant een dreigbrief aan het adres van Kandan, waarin ook haar zoon werd genoemd. In een groot drugsonderzoek in Nederland en Duitsland zijn 3 verdachten aangehouden. De politie deed invallen in Amersfoort, Assen en het Duitse Herborn. Eerder pakte de politie al 2 verdachten op. Het onderzoek gaat over het transport van honderdduizenden kilo's cocaïne uit Brazilië en Colombia naar Duitsland. De verdachten zouden in Duitsland bedrijven hebben overgenomen die dienden als dekmantel. In een voorstad van Moskou is een dode gevallen door een autobom. Het is niet bekend wie het slachtoffer is. Ook heeft niemand zich verantwoordelijk gesteld. Het onderzoek is nog in volle gang. In dezelfde voorstad kwam vorig jaar een hoge Russische militair om het leven door een autobom. In cafés in Rotterdam, in Volendam, wordt voortaan geen siervuurwerk meer afgestoken, zoals sterretjes en fonteinen. De gemeente en de horeca hebben dat vastgelegd in een convenant. Dat is een idee van 2 Volendamse vrouwen als reactie op de dodelijke brand met de jaarwisseling in Zwitserland. 25 jaar geleden was er ook een fatale nieuwjaarsbrand in Volendam. De 2 vrouwen zeiden dat ze nieuwe ongelukken bij het komende WK voetbal wilden voorkomen. Het weer nog, zon en buien. Die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom, verkeersinformatie.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is nog weinig aan de hand in onze regio. 2 korte files, de A20 om te beginnen, Hoefnoord richting Gouda, voor Moordrecht zo'n 4 kilometer met 5 minuten vertraging. En de N210, inmiddels toch ook al wat langere file geworden, van Schoonhoven naar Rotterdam. Voor de aansluiting met de N219 staat 3 kilometer file, maar dat kost je wel bijna een kwartier. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Nieuws.

sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

0: Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuwsupdate.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De Rotterdamse driemaster Oosterschelde is aangekomen in de Verenigde Staten voor de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. De historische driemaster doet mee aan een reeks maritieme evenementen aan de oostkust van de VS. Hoogtepunt is de deelname aan Sail Forth in New York op 4 juli, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. De thuisbasis van de driemaster Oosterschelde is de museumhaven bij het Maritiem Museum in Rotterdam. Zwaar bewapende agenten hebben vanochtend op meerdere plekken in Hellevoetsluis invallen gedaan. Volgens de politie had het te maken met een groot onderzoek, maar het is nog niet bekend waar dat onderzoek over gaat. Om een van de woningen binnen te komen gebruikte de politie een heftruck met een stormram. De invallen waren aan de Vuurvlinder, de Jan Blankenstraat, het Willem en Maryplein en de Willem-Huigensweg in Hellevoetsluis.

0: ging om 3 woningen en 1 bedrijfspand. In de woning aan de Vuurvlinder is een man aangehouden. Hij werd geblinddoekt afgevoerd. Of er nog meer mensen zijn opgepakt, is niet bekend. De ChristenUnie in Rotterdam wil met het stadsbestuur in gesprek over de mogelijkheden om Mini World Rotterdam voor de stad te behouden. Gisteren werd bekend dat de attractie aan het Weena failliet is en voor onbepaalde tijd is gesloten. Het verdwijnen van Mini World zou een verlies voor de stad zijn, vindt de ChristenUnie. Met 650 vierkante meter is Mini World Rotterdam de grootste overdekte miniatuurwereld van de Benelux. Enkele stomdronken Nederlandse mannen die in de Eurostar een vrouw zouden hebben aangerand, zijn opgepakt toen de trein in Londen was aangekomen. Dat meldt de Britse krant de Daily Mail. De stomdronken Nederlanders waren al erg luidruchtig in de trein en ze rookten in de toiletten. Het personeel van de snelle trein van Amsterdam via Rotterdam naar Londen had gezegd dat ze zich een beetje moesten gedragen, maar dat had geen effect. Toen ook nog bleek dat ze in de trein een vrouw hadden aangerand, werden ze bij aankomst op station St. Pancras gearresteerd. Op de hoofdweg in Capelle aan de IJssel is aan het einde van de ochtend een container van een vrachtwagen geschoten. Het gevaarte kwam dwars over de weg te liggen en raakte voor zover bekend niemand gewond. Het ongeluk gebeurde bij het spoorwegviaduct. De container is aan de bovenkant fors gedeukt, maar het is niet duidelijk of dat komt doordat de container te hoog was om onder het viaduct door te gaan. De container moest worden geborgen. De hoofdweg in de richting van Rotterdam is nog afgesloten. En dan het weer. Wisselend bewolkt en er kan een bui vallen, mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Het is vanmiddag zo'n 17 graden. Ook morgen wisselend bewolkt, in de loop van de dag weer buien met kans op onweer en windstoten. En ook morgen wordt het zo'n 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het westen van het land op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Zoetwoude Rijndijk 10 minuten vertraging. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht ook nog eens 5 minuten op. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Nieuws en actualiteiten uit de regio. Welkom bij Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek. Elke dag via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze nieuwe website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 4 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Tweede Kamer is het ermee eens dat GroenLinks-PvdA tussentijds van naam verandert. De combinatie gaat verder als Progressief Nederland, oftewel PRO. De meerderheid van de Kamer stemde voor, alleen PVV, Forum voor Democratie en de groep Marcus Sauer stemden tegen. Zaterdag is het oprichtingscongres van de fusiepartij Progressief Nederland. De leden besluiten dan formeel over de fusie van GroenLinks en PvdA en over de nieuwe partijnaam. Een man van 81 uit Assen is veroordeeld tot 10 jaar cel voor het doden van zijn 72-jarige vrouw. Hij doodde haar in augustus vorig jaar en gooide haar lichaam in een kanaal bij Tinarlo. Tijdens het proces zei de man dat er iets bij hem geknapt was, omdat zijn vrouw geen seks meer met hem wilde. Ook wilde de vrouw bij hem weg en dat kon hij niet verkroppen. Het paar was ruim 50 jaar samen. De rechtbank beschouwt de zaak als een zuivere vorm van femicide. De politie in Amsterdam heeft een man uit Amstelveen opgepakt voor mishandeling. Hij zou de zoon van parool-columniste Yassim Jandan hebben geslagen met een kettingslot. Jandan schreef een column over agressie bij het voetballen. En haar krant kreeg toen een anonieme dreigbrief waarin haar zoon werd genoemd. FC Twente heeft Mats Rots verkocht aan Hoffenheim in Duitsland. Het aankoopbedrag is niet bekendgemaakt, maar naar verluid betaalt de club uit de Bundesliga zo'n 16 miljoen euro voor de 20-jarige linksback. Dat is een recordbedrag voor FC Twente. Mats Rots heeft bij Hoffenheim een contract getekend voor 5 jaar. Het weer nog zon en wolken, hier en daar een bui. Het is een graad of 17, later vanavond droog. Morgen is het opnieuw wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom, verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Stroom!
0: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Welkom bij Stroom.

Yes! Stroom. Van raadzaal tot dorpsfeest. Van sportveld tot theater. Altijd dichtbij en altijd actueel. Dit is Streekomroep Oude Maas.

0: Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuwsupdate.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. Oud-sportverslaggever Rob Scholtes is op 72-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Scholtes was jarenlang een vertrouwde verschijning bij Rijnmond. En werd vooral bekend als de man op motor 1 tijdens de Marathon van Rotterdam. Sinds 1986 deed hij verslag van de marathon. 36 keer reed hij mee op de motor dicht achter de koplopers. Rob Scholtes was al een tijd ziek. Vanwege zijn slechte gezondheid nam hij vorig jaar afscheid als de marathonman van Rijnmond. In Polen is een tweede verdachte aangehouden van de grote woningbrand vorige maand in de Lijnzaadstraat in Rotterdam-Zuid. De verdachte is een 42-jarige Rotterdammer die oorspronkelijk uit Polen komt. Vorige week werd al een 38-jarige man aangehouden en ze worden verdacht van brandstichting. Na de brand werd in de woning het lichaam gevonden van een 44-jarige man uit Zwijndrecht. Het is nog niet bekend of hij door de brand is omgekomen of dat er een andere doodsoorzaak is. De politie onderzoekt dat nog. Buurtbewoners melden eerder dat in de uitgebrande woning aan de Lijnzaadstraat Polen zaten die veel overlast veroorzaakten. Zwaar bewapende agenten hebben vanochtend op meerdere plekken in Hellevoetsluis invallen gedaan. Volgens de politie had het te maken met een groot onderzoek, maar het is nog niet bekend waar dat onderzoek over gaat. Om een van de woningen binnen te komen gebruikte de politie een heftruck met een stormram. De invallen waren aan de Vuurvlinder, de Jan Blankenstraat, het Willem en Maryplein en de Willem Huygensweg in Hellevoetsluis. Het ging om 3 woningen en 1 bedrijfspand. En in de woning aan de Vuurvlinder is een man aangehouden. Hij werd geblinddoek afgevoerd. En of er nog meer mensen zijn opgepakt, is nog niet bekend. De Rotterdamse driemaster Oosterschelde is aangekomen in de Verenigde Staten voor de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. De historische driemaster doet mee aan een reeks maritieme evenementen aan de oostkust van de VS. Hoogtepunt is deelname aan Sail Forth in New York op 4 juli, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. De thuisbasis van de driemaster Oosterschelde is de museumhaven bij het Maritiem Museum in Rotterdam. En dan het weer, wisselend bewolkt, kan een bui vallen, mogelijk met onweer, hagel en windstoten. En het is nu ongeveer 17 graden. Ook morgen wisselend bewolkt en in de loop van de dag weer buien met kans op onweer en windstoten. En het wordt ook morgen zo'n 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: verkeersinformatie.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het westen van het land is de avondspits begonnen. Veel dagelijkse files en niet al te veel bijzonderheden, gelukkig nog. Twee opvallende files daar. De A44 om te beginnen Amsterdam richting Den Haag. Voor Wassenaar 3 kilometer met een klein kwartier extra reistijd. En de N211 Den Haag-Zuid richting Hoek van Holland. Voor de Veiling 2 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 5 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de rechtszaak over de aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben 4 verdachten schuld bekend. De tieners hebben verklaard dat ze online werden geronseld en dat ze niet wisten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. Dat zeiden hun advocaten tijdens de eerste voorbereidende zitting. Voor de explosie van afgelopen maart staan 6 jonge mannen voor de rechter. Ze worden verdacht van het veroorzaken van de explosie en poging tot brandstichting bij een andere synagoge in Rotterdam. Justitie spreekt van een bewuste terroristische aanslag. De Tweede Kamer is het ermee eens dat GroenLinks-PvdA tussentijds van naam verandert. De combinatie gaat verder als Progressief Nederland, oftewel PRO. De meerderheid van de Kamer stemde voor. Alleen PVV, Forum voor Democratie en de groep Marcushouders stemden tegen. Zaterdag is het oprichtingscongres van de fusiepartij Progressief Nederland. De leden besluiten dan formeel over de fusie van GroenLinks en PvdA en over de nieuwe partijnaam. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia is opnieuw iemand omgekomen. Dat meldt persbureau Reuters. Vorige week kwamen bij protesten 2 mensen om. Het quarantainecentrum in centraal Kenia is bedoeld voor Amerikanen die met het ebola-virus in aanraking zijn gekomen. De Amerikaanse regering wil niet dat het virus in de VS opduikt. De betogers vinden dat de VS daarmee de risico's van ebola-besmetting afschuift op de Keniaanse bevolking. Bij het protest van vandaag heeft de politie traangas ingezet. 6 betogers zijn opgepakt. 2 instellingen voor de jeugdzorg bieden excuses aan voor de falende behandelingen van jongeren met zeer complexe problemen. Ze zaten urenlang opgesloten en werden vernederd zonder dat ze een passende behandeling kregen. De instellingen zeggen dat ze tekort zijn geschoten. Het weer verspreidt over het land buien. Vanavond en vannacht dan vaker droog met opklaringen. Het koelt dan af tot ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom, verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ja, de avondspits is in onze regio ook in volle gang. De meeste files zijn gelukkig dagelijks en hebben niet al te veel vertraging. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Den Haag voor Roelofarensveen 10 minuten vertraging. De A4 Amsterdam-Rotterdam voor Den Haag-Zuid 20 minuten extra reistijd. Verder valt op de A20 Hoeknoord richting Gouda voor Moordrecht een kleine 10 minuten vertraging ook. De N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn voor Nieuwveen 5 minuten extra reistijd. En tenslotte de N209 Hazenswoude richting Rotterdam. Voor Hazenswoude-Dorp staat 3 kilometer file en dat kost je 10 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Stroom! Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

gemeenten. Eén stem. Streekomroep Oude Maas is de schakel tussen Barendrecht, Albrandswaard en Hoekse Waard. Wij houden je op de hoogte en zorgen dat je niets mist van lokaal tot regionaal. Omroepstroom.nl.

0: Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuwsupdate.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. 4 van de 6 verdachten van een aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben bekend. De tieners verklaarden dat ze online zijn geronseld en niet wisten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. De twee andere verdachten hebben tot nu toe gezwegen. Het uitleveringsverdrag tussen Nederland en Marokko is weer een stap dichterbij. De Tweede Kamer stemt ermee in. Nu gaat het verdrag naar de Eerste Kamer. Marokko is al akkoord. Nieuwe protesten bij een ebola-quarantainecentrum in Kenia hebben aan zeker 1 betoger het leven gekost. Vorige week vielen bij de protesten 2 doden. De VS heeft het centrum in Kenia opgericht voor verdachte ebola-gevallen die de VS niet in mogen. Het weer verspreidt over het land buien. Vanavond en vannacht dan vaker droog met opklaringen. Het koelt af tot ongeveer 9 graden.
0: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het westen van het land is de avondspits in volle gang. 20 files staan daar met zo'n 95 kilometer file. Veel dagelijkse die niet al te veel vertraging veroorzaken, gelukkig. Wat wel opvalt is de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Voor Knoopend Hofje 10 minuten oponthoud en er staat zo'n 8 kilometer file. De A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Voor Den Haag-Zuid 20 minuten vertraging. En tenslotte de N207 Alfa aan de Rijn richting Bergambacht. In Bijgouden, kan ik beter zeggen, bij industriegebied Gouwenstroom. Daar staat 3 kilometer file en dat kost je 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Welkom bij Streekomroep Oude Maas. Voor Barendrecht, Albrandswaard en Hoekse Waard. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek. Via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 6 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het luchtalarm blijft toch bestaan, zeggen Haagse bronnen tegen de NOS. Defensie gaat eraan meebetalen en ook wordt het systeem gemoderniseerd. De 4200 alarmpalen in Nederland moeten straks via één knop kunnen worden aangezet. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 zou verdwijnen. En bij nood zou dan alleen een NL Alert verstuurd worden, een noodbericht op telefoons. Meerdere veiligheidsregio's en de Tweede Kamer vonden dat niet genoeg. Het NL Alert en het luchtalarm blijven nu naast elkaar bestaan. In Bokstel is een automobilist omgekomen. Tijdens noodweer viel er een boom op zijn bestelbus. De bestuurder ervan kwam klem te zitten en overleed. Hulpdiensten konden niets meer doen voor het slachtoffer. Voor heel Nederland heeft het KNMI waarschuwingscode geel afgegeven vanwege de mogelijkheid van zware windstoten en onweers- en hagelsbuien. Dat noodweer kan aanhouden tot halverwege de avond. In de Noord-Ierse stad Belfast is een man gisteravond zwaar gewond geraakt toen hij werd aangevallen door een man met een mes. Volgens Britse media wilde hij de man onthoofden, maar tijdens de aanval sprongen omstanders op hem, waardoor dat niet lukte. Het slachtoffer raakte ernstig gewond aan zijn ogen, gezicht en rug. Zijn toestand is kritiek. De verdachte is opgepakt. Volgens de politie is het waarschijnlijk een man uit Soedan die een verblijfsvergunning had voor het Verenigd Koninkrijk. 4 van de 6 verdachten van een aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben bekend. Ze zouden er iets van hebben laten exploderen en een poging tot brandstichting hebben gedaan bij een andere Rotterdamse synagoge. De tieners zouden online zijn geronseld en niet hebben geweten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. Het weer vanavond en vannacht vaker droog met opklaringen. Het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig en in de middag ook kans op buien met onweer en windstoten. En het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom, verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ja, de avondspits verloopt in het westen ook druk, zoals gebruikelijk op dinsdag. Maar nog altijd alleen maar dagelijkse files. En die leveren nou helemaal niet al te veel vertraging op, maximaal zo'n 10 minuten. Onder andere zien we dat op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Leidschendam 7 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. De A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Voor Den Haag-Zuid heb je ook nog eens 10 minuten extra reistijd. Dan de A20 Hoefnoord richting Gouda. Voor Moordrecht 7 kilometer met 10 minuten vertraging. En tenslotte is het ook nog druk op de N209 Hazerswoude richting Rotterdam. Voor Hazerswoude-Dorp 3 kilometer met ook daar een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

vertrouwd, maar in een nieuw jasje. En met nog meer informatie. Gericht op de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Hoeksewaard. Samen langs de Oude Maas. Samen stroom.

0: Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuwsupdate.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het luchtalarm blijft toch bestaan, zeggen bronnen in Den Haag tegen de NOS. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 plaats zou maken voor een noodbericht op telefoons, maar daar was grote weerstand tegen. Vier van de zes verdachten van een aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben bekend. De tieners verklaarden dat ze online zijn geronseld en niet wisten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. De twee andere verdachten hebben tot nu toe gezwegen. Het uitleveringsverdrag tussen Nederland en Marokko is een stap dichterbij. De Tweede Kamer stemt ermee in en nu gaat het verdrag naar de Eerste Kamer. Marokko is al akkoord. Het weer verspreidt over het land buien. Vanavond en vannacht vaker droog en het wordt ongeveer 9 graden.
0: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Welkom bij Streekomroep Oude Maas. Voor Barendrecht, Albrandswaard en Hoekse Waard. Elke dag via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze nieuwe website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl, dan ben je altijd op de hoogte. Welkom bij Streekomroep.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 7 uur. Meer weten?

0: Kijk op chicasmode.nl.
1: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Er zijn opnieuw meer conflicten en oorlogen in de wereld. Dat blijkt uit de jaarlijkse ranglijst over vrede en veiligheid. Volgens het rapport zijn er 61 actieve conflicten tussen staten. En dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Wereldwijd zijn 103 landen betrokken bij een conflict. IJsland is volgens de Global Peace Index het vreedzaamste land ter wereld. Nederland schommelt al jaren rond plek 17. En Rusland is opnieuw het minst vreedzame land ter wereld. Het luchtalarm blijft toch bestaan, zeggen bronnen tegen de NOS. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 plaats zou maken voor het NL Alert, het noodbericht dat naar telefoons wordt gestuurd. Daar was grote weerstand tegen. Nu is dus toch besloten dat het systeem wordt gemoderniseerd en dat Defensie daaraan gaat meebetalen. Twee jeugdzorginstellingen bieden excuses aan vanwege misstanden in de gesloten jeugdzorg. Ze erkennen dat de zorg voor jongeren op de strenge afdelingen tekort is geschoten.
3: Die zorg was niet de zorg die zij van ons mochten verwachten. Die was onvoldoende veilig en onvoldoende liefdevol en onvoldoende passend.
2: Jongeren van 12 tot 18 jaar zaten urenlang opgesloten, werden vernederd en hardhandig in bedwang gehouden. En ook kregen ze dus geen passende behandeling voor hun trauma's. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het uitleveringsverdrag met Marokko. Daardoor kunnen Marokko en Nederland binnenkort sneller verdachten aan elkaar uitleveren.
4: Met dit verdrag moet het makkelijker worden om zware criminelen uitgeleverd te krijgen vanuit Marokko naar Nederland. Denk bijvoorbeeld aan de familie van Ridouan Taghi. Toch zijn er wel wat beperkingen. Marokko levert bijvoorbeeld geen staatsburgers uit.
2: Mensen met een Marokkaanse nationaliteit kunnen wel in dat land vervolgd worden. Volgens justitieminister Van Wil heeft dat een afschrikkende werking voor criminelen. Het weer, geregeld buien met in het binnenland kans op onweer en windstoten. Later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stroom, verkeersinformatie.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het westen van het land is de avondspits voorbij. Er staat nog één korte file op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland. Tussen Knoop het Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. 3 kilometer file met 5 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom. Stroom, dit is Stroom.
6: Een heel goedenavond. Welkom bij het Stroom-radioprogramma Hart voor Barendrecht. En deze uitzending wordt gemaakt door Hans van Hengel. Mijn naam is Arnold Sluis. En vanavond hebben we te gast mensen die werken aan de vakantietassen. En we hebben Sanne Jippers van de Overburen en Arie van Maas vanuit de Diaconie. De vakantietassen is een samenwerking van meerdere organisaties, waarbij ook bijvoorbeeld de Barendrechtse uitdaging gaan we straks allemaal over hebben. In ieder geval welkom Arie en Sanne.
7: Dankjewel.
6: We gaan eerst even luisteren een stukje muziek. Thank You for Being a Friend van Andrew Gold.

0: Andrew Gold, thank you for being a friend. Net al genoemd, maar nogmaals welkom bij het radioprogramma Hart voor Baanrecht van Streekomroep Oude Maas. En vanavond in deze uitzending gaan we het hebben over de vakantietassen. En meerdere organisaties werken eraan. Maar we gaan vanavond in gesprek met Arie Vermaas vanuit de diaconie en Sanne Jippes van de Overburen. Heel hartelijk welkom. Is het misschien handig dat jullie eerst iets over jezelf vertellen? Misschien kennen mensen jullie wel, misschien ook niet. Arie?
1: Ik dacht eigenlijk dames
0: eerst. Oh, dames eerst. Ja, Sanne is helemaal goed.
2: Ik ben inderdaad Sanne Jippes. Ik werk bij Stichting de Overburen. Een organisatie waar we zorg en ondersteuning bieden aan mensen met een verstandelijke beperking of een andere hulpvraag. En hebben diverse locaties in Barendrecht en Ridderkerk. In die hoedanigheid ben ik ook betrokken bij de Barendrechtse uitdaging. Om op die manier te kijken van hoe kunnen we Barendrecht mooier maken. Bedrijven en organisaties aan elkaar koppelen. En zo is ook langzamerhand de vakantietas ontstaan.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Nou, mijn naam is dus Arie Vermaas. Ik ben onder andere vanuit Canisse Haven in Roon-Portland in de diaconie van de kerk. En daar vinden we het in elk geval een taak om ook zoveel mogelijk te doen voor onze medemens. En zeker de medemens die het niet al te ruim heeft. En vandaar het project Vakantietas.
0: Vakantietas, het woord is al een paar keer gevallen.

0: Heel veel organisaties werken samen, wat ook natuurlijk fantastisch is. Maar wat is de vakantietas?
1: Ja, de vakantietas is ontstaan eigenlijk. Dat is misschien wel mooi om te vertellen hoe die organisaties samenkomen. Er waren allemaal losse ideeën in Barendrecht. En soms als je die met elkaar hoort, is het eigenlijk alleen nog de klus om dat te verbinden aan elkaar. En ooit bij de top 2000 is er geld ingezameld. Vervolgens is ADI op de lijn gekomen. Ja, wij willen daar eigenlijk vanuit de kerken iets doen. Nou, vanuit bedrijven, vanuit de Barendrechtse uitdaging. En hoe kunnen we nou zorgen dat we iets doen waar mensen ook wat langer iets aan hebben? De vakantietas is eigenlijk ontstaan vanuit het beeld: niet iedereen kan op vakantie. Niet iedereen heeft het geluk om in de 6 weken dat de scholen dicht zijn op pad te kunnen gaan. Maar dan zijn 6 weken wel heel erg lang om je te vermaken. Het is vooral gericht op mensen met een smalle beurs die bij instanties in Barendrecht betrokken zijn. Daar zullen we straks nog wel wat over vertellen. En op die manier eigenlijk een fijne start van die zomervakantie te geven. En misschien elke keer is het iets nieuws aan speelgoed of iets aan lekkernij of een klein uitje uit die tas te kunnen toveren. Waardoor er elke week hopelijk een lichtpuntje is in die periode dat je niet op vakantie kan en andere mensen wel.
0: Elke week een lichtpuntje. Krijg je dan meerdere keren een tas of is het dat je dus het gedoseerd moet uitpakken?
1: Ja, daar wordt natuurlijk de uitdaging gedoseerd uitpakken. Er komt 1 keer een tas en je kan het natuurlijk in 1 keer uitpakken of je kan het natuurlijk af en toe iets pakken op het moment dat je je verveelt.
0: Dat is natuurlijk voor de ontvangende kant, maar de bedoeling is inderdaad dat je er dus langere tijd iets mee kunt doen. Hoe weet je nou wat je aan iemand moet gaan geven? Wat voor kinderen zijn er in een gezin? Welke leeftijden? Jongens, meisjes?
1: Ja, daar werken we mee samen met verschillende organisaties in Barendrecht die veel beter deze doelgroep, deze mensen, inwoners in zicht hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de kledingbank, de voedselbank, maar ook vluchtelingenwerk bijvoorbeeld. De huiskamer van de Oekraïners, de schakelklas van de draaimolen en het wijkteam. Dat zijn echt organisaties die wij bevragen, maar waar we ook de vakantietassen uitzetten. De vakantiebonnen, want de vakantietas komen de mensen zelf bij ons ophalen. En er is een verschil inderdaad in leeftijd. En dat is de uitdaging. En dat is het mooie dat de tas ook opgebouwd is uit een basis. En ja, dan verklap ik al wel iets. Maar iedereen mag zelf nog een cadeautje uitzoeken. Elk kind. Dus je hebt een gezinstas. En elk kind mag zelf nog een cadeautje uitzoeken uit het pretloket zelf.
0: Dat klinkt heel mooi inderdaad. En het vullen van die tassen. Want er is dus vraag. En het kan uitgedeeld worden. Maar die tassen moeten wel goed gevuld worden. Want voor 6 weken kun je er wel wat in stoppen natuurlijk. Arie, kun jij daar iets over vertellen hoe zoiets in zijn werk gaat? Want daar is wel wat voor nodig.
2: Ja, er is inderdaad heel wat voor nodig. We hebben dus gekozen inderdaad voor iets lekkers in de tas. In dit geval een browniepakket. Daarnaast wat speelgoed. Dan ook nog wat uitjes. Dus dat kunnen we daar misschien nog even wat verder toelichten, hoe we ook aan die uitjes gekomen zijn. Maar we hebben dus een aantal Barendrechtse bedrijven dan wel het verenigingsleven er ook bij kunnen betrekken. En die hebben hun medewerking ook toegezegd. En op die manier kunnen kinderen gebruik maken van bepaalde uitjes. En dat gaat waarschijnlijk over een bepaald aantal momenten in de vakantieperiode. Zodat niet alles in de eerste week gebruikt wordt, maar dat je inderdaad ook gelijk nog in de 6 weken die de hele vakantie is, op meerdere momenten wat leuks kan doen. En dat is best aardig gelukt.
0: En dat klinkt inderdaad heel goed. Zo veelzijdig als het de inhoud van de tas is. En dan voor 6 weken. Om hoeveel tassen gaat het nou? Want het gaat over de zomervakantie. Jullie hebben het ook andere jaren ook eerder gedaan.
2: Ja, dit is het tweede jaar inderdaad. Ja.
0: En hoeveel tassen gaan er uitgedeeld worden?
2: Ja, eigenlijk schrok ik er wel een beetje van. Dat er zoveel mensen zijn die het in Barendrecht eigenlijk nodig hebben. We hopen 275 gezinnen gelukkig te kunnen maken.
1: 250
2: gezinnen gelukkig te maken, ja.
0: Als ik het me goed herinner, is dat dus meer dan vorig jaar.
2: Ja, dat is inderdaad structureel meer. En ja, dat is eigenlijk fijn dat we die kans krijgen om die kinderen, die gezinnen te kunnen helpen. Aan de andere kant, in een rijke gemeente als Barendrecht, wat we toch pretenderen te zijn, vond ik het eigenlijk wel een beetje schrikbarend.

0: zoveel kinderen weinig of niks te doen hebben in de vakantie.
1: Zijn er meer gezinnen in beeld gekomen? Of zijn er gewoon meer arme gezinnen gekomen?
0: Ik denk beide.
2: Ja, ik denk, we hebben de eerste periode de eerste keer gefocust op een selecte groep. En die groep zijn we nu wat aan het uitbreiden. Dus ik denk dat de gezinnen er wel waren, maar ze nu meer in beeld zijn. Ook omdat wij wat kunnen uitbreiden dit jaar.
1: Jullie kunnen uitbreiden. Dat komt omdat er genoeg aanbod, genoeg gesponsorde artikelen is.
2: Of daarom zitten we hier. We hebben nog een maand, dus we kunnen nog gebruiken. Ja. Wat we heel mooi door het hele jaar heen hebben gedaan, is het pretloket gevuld. De fysieke locatie van de Barendrechtse uitdaging. Daar hebben we een voorraad in speelgoed waar we op kunnen putten. Maar dat is natuurlijk niet genoeg. Dus we zijn op zoek naar nieuw speelgoed. Dat kan je brengen op een van onze locaties. Maar ook donaties. Donaties via de kerken lopen op het moment. Maar ook donaties via de Barendrechtse uitdaging, via de website. Maar ook reclamemateriaal, een voetbal waar je logo van je bedrijf op staat. Voor een kind maakt het niet uit dat er een logo op staat. Die is blij met die bal, dat hij daarmee kan spelen. Dus we kunnen absoluut nog meer speelgoed gebruiken.
1: Hoe en wat, hoe het aangeleverd kan worden, wat er nog meer gebruikt kan gaan worden, gaan we het straks over hebben. Sanne, Ari, jullie hebben ook muziek aangedragen. Ook het eerste nummer, dat doe ik fantastisch. Thank you for being a friend. Van ja, wat kun je voor een ander ook betekenen? En Ari, als ik het lijstje afga, dan komt Lauren Daigle met You Say ook in aanmerking. Kun je iets vertellen over het nummer?
0: Nou, het lied gaat eigenlijk over iemand die een beetje worstelt met onzekerheid, met negatieve gedachten, met dat denken we toch ook wel bij die kinderen te hebben. Die vinden het niet leuk dat ze niet op vakantie kunnen. Dat ze ja toch misschien ook wel wat anders zijn dan de andere kinderen. En in dit nummer wordt eigenlijk duidelijk dat iedereen van waarde is. Iedereen recht heeft op ook leuke dingen. En dat is misschien best wel een wat meer bijna christelijke gedachte. Maar ik denk dat we allemaal elkaar het goede gewoon gunnen. En dan is dat in elk geval heel mooi als we inderdaad daaraan kunnen refereren. Iedereen telt mee. Waarde is niet afhankelijk van je inkomen of van je mogelijkheden. We zien om naar elkaar. Samen proberen we hoop en ontspanning te geven aan gezinnen die dat hard nodig hebben.

0: In deze uitzending van het radioprogramma Hart voor Baanrecht van Streekomroep Oude Maas zijn we in gesprek met Sanne Jippes van de Overburen en Arie Vermaas vanuit de diaconie. Beiden zijn ze actief met het tot stand komen van de vakantietassen. Maar er werken veel meer organisaties aan mee, hebben we net gehoord. De Barendrechtse uitdaging, de voedselbank, de kledingbank. En ik vergeet er ongetwijfeld nog een paar. En kunnen jullie eens vertellen, wie doet nou wat als het gaat om de vakantietassen?
1: Ja, de Barendrechtse uitdaging is in die zin de initiatiefnemer vanuit het pretloket. Pretloket is natuurlijk het onderdeel van de Barendrechtse uitdaging. De overburen werkt samen in het pretloket. Dus verzorgen de cadeaus, verzorgen dat de winkeltje er netjes bij zit. Dat de cadeaus opgeruimd worden in het magazijn. Maar ook als cadeaus opgehaald worden door instanties. Want we zien dat dat best aan het groeien is. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het wijkteam. Wanneer die in gezinnen komen en denken, god, er is hier geen cadeautje voor een verjaardag. Dan kunnen deze instanties de Barendrechtse uitdaging aanschrijven. En het pretloket, de cliënten van de overburen, zorgen dan dat de cadeaus klaar liggen en ingepakt zijn en opgehaald kunnen worden. Dat is een hele mooie vorm van dagbesteding voor deze groep mensen. Maar zijn ook een onderdeel van de vakantietas daardoor. Het inpakken van de vakantietas doen onze cliënten samen met vrijwilligers. En zorgen eigenlijk dat voor de uitgiftedag deze tassen grotendeels gevuld zijn. Dat is een rol van de overburen onder andere. De rol van de kerken in dit geval is dat er van een aantal kerken iemand in de organisatie, in het projectgroep zit. En we met elkaar kijken hoe zorgen we dat we bekendheid krijgen. Nou, zoals we bijvoorbeeld vanavond hier zitten. Maar ook hoe zorgen we dat we in de krant komen. Of op hoe zorgen
2: de
1: dat
2: socials.
1: De socials of dat de kerken geïnformeerd worden. Maar natuurlijk ook heel actief aan de slag. En nou, misschien kan Arie wat meer vertellen over vorige week.
2: Ja, vorige week was de beursvloer er weer in het gemeentehuis. Een heel druk bezocht evenement. En daar ben ik dan ook inderdaad aanwezig geweest. En heb een groot aantal verenigingen en bedrijven benaderd om te kijken of dat ze op een of andere manier mee konden doen in de vakantietas. En dat is eigenlijk best wel heel succesvol geweest. Want we hebben volgens mij zelfs al bij elkaar 10 toezeggingen gekregen. Vanuit bedrijfsleven in Barendrecht en vanuit een aantal verenigingen. Kleine Duiken die gaat wat doen. Horses & Co. gaat wat doen. De Zevenkenners gaan wat doen. De tennisvereniging gaat wat doen. En dan ook nog een aantal bedrijven die zorgen voor wat cadeautjes in de vakantietas. Dus ook mooi dat het zo leeft onder het

0: verenigingsleven en bedrijfsleven in Barendrecht.
1: Ja, ik zag je lopen met een arm vol met bijntjes. Want bij elke match krijg je een bijntje.
0: Ja.
1: En je noemt heel veel organisaties die gaan iets doen. Wat houdt dat in, iets doen? Kun je er een voorbeeld van geven van wat dan de intentie is wat ze gaan doen?
0: Nou, nog niet helemaal, want de beursvloer is natuurlijk nog niet zo heel lang geleden. Dus ik ben nu eigenlijk aan het inventariseren wat de bedrijven of de verenigingen gaan doen. Maar Kleine Duiker die had wel een idee van volgens mij iets met kano's. Bij de Horses & Co. daar wordt iets van ponyrijden genoemd. Bij de Zevenkenners daar kunnen ze dan op één of twee momenten, op meerdere momenten gedurende de vakantie, kunnen ze eigenlijk als een soort van, ik zou bijna zeggen, een noemen we dat, een open repetitie, maar dat heet dat daar natuurlijk anders. Hè? Maar dat er echt wat gedaan wordt. En bij de tennisvereniging gaan we ook die kant op. Maar dat moet ik eigenlijk nog inventariseren. Ik heb elke vereniging dan wel match die we gemaakt hebben op de beursvloer, heb ik inmiddels een mailtje gestuurd, dan wel een telefoontje aangewaagd. En dan moet het een en ander in werking gezet worden. Maar er zijn ook een aantal Barendrechtse bedrijven die daar aan meedoen. Dus dat is alleen maar fijn.
1: Ja, want ik zit te denken, het is ook ontzettend leuk als kinderen kunnen kennis maken met verenigingen, activiteiten kunnen gaan doen. Maar als je daadwerkelijk lid wilt worden, dan kost dat natuurlijk wel weer geld.
0: Ja, nou ja, dat is inderdaad wel zo. Dus dat weet ik niet precies hoe de verenigingen dat eventueel gaan regelen. Ik kan me voorstellen dat er ook verenigingen zijn die zeggen van oké, we hebben de mogelijkheid om een aantal mensen inderdaad wel die mogelijkheid te geven om voor een lagere contributie. Maar zover zijn we nog niet. Dat zou wel heel fijn zijn als dat zou kunnen. Want als je als kind natuurlijk onderdeel bent van een vereniging, dan krijg je een netwerk en dan krijg je vriendjes. En dat is sowieso voor iedereen heel mooi.
1: Goed, het gesprek gaat in ieder geval op gang komen. Klein zijstapje, de beursvloeren, het zijn altijd matches. En het is wat geven en wat nemen en vice versa. En wat kunnen jullie dan bieden bijvoorbeeld?
0: Nou ja, dat is ook wel een dingetje geweest. Daar hebben we ook wel een paar keer om gevraagd. Van nou ja, wat kunnen we dan doen? Dat is best wel een beetje een lastige, want we kunnen hulp bieden. Op een gegeven moment zeiden ze ook bij Horses & Co. van hey, wij komen ook inderdaad gewoon kinderen tegen, waar zij dus therapie aan geven, waar het eigenlijk helemaal niet zo lekker mee gaat. En waar we ook meer van de achtergrond weten van het gezin. Dan is misschien de hulp die er vanuit pretloket en dergelijke gegeven kan worden ook wel een mooie bijdrage. Maar dat moet ik allemaal nog horen en zien. En daar krijg ik vast en zeker heel veel vragen over. Dus dat is voor mij ook nog een extraatje. Een nieuw leerproces.
1: Het netwerk breidt uit. Want ja. De vakantietas, het is pas het tweede jaar. Dus er kan nog heel veel ontwikkeld worden.
0: Ja, ja. En er doen inmiddels ook heel wat kerken mee. Ik heb zoveel mogelijk kerken aangeschreven en een mailtje gestuurd. En het is bij kerk op de biemen gekomen of in de nieuwsbrief. Dus dat is al heel fijn. En het zou nog wat uitgebreider kunnen, denk ik. Maar goed, dat ga ik ook een volgend jaar wel weer proberen. Om daar nog weer wat meer rugbaarheid aan te geven.
1: Ja, Arie, je zit er dus vanuit de diaconie in. En wat voor bijdrage levert de diaconie? Ik denk dan natuurlijk primair aan collectezakken, of is het ook breder?
0: In elk geval de collectors, want ja, de vakantietassen kosten gewoon geld. Dus daar moeten we, dat moeten we op een of andere manier krijgen. Aan de andere kant is het ook eigenlijk, de diaconie heeft ook als taak om te zien naar. Eigenlijk zijn er nog te weinig mensen in Barendrecht die weten wat diaconie kan betekenen en wat een diaconaal platform is. En dat zijn ook een beetje dingen waar we proberen op die manier een klein beetje meer herkenbaarheid aan te geven.
1: Meer zichtbaar worden.
0: Ja.
1: Genoeg om over verder te praten, dat doen we nou straks. Want jullie hebben niet voor niks natuurlijk muziek uitgezocht. Arie, we hebben er nog weer eentje staan, een bekend nummer. Kun je er iets over vertellen? Wil je er iets over vertellen?
0: Ja, ik kan er wat over vertellen. Maar ik denk dat heel veel van onze luisteraars dit nummer best wel herkennen. En thuis meezingen mag sowieso.

in deze uitzending van het radioprogramma Hart voor Barendrecht van Streek Omroep Oude Maas hebben we het over vakantietassen. En we hebben het over vakantietassen met Sanne Jippes van de Overburen en Arie Vermaas vanuit de diaconie. Maar veel meer organisaties zijn betrokken bij de vakantietassen. Zou iedereen in de uitzending hier zitten, dan zou de studio denk ik bijna vol zitten. Sanne, je hebt het pretloket genoemd. Het is ook wel eens eerder in de uitzending geweest, ook vanuit de Barendrechtse uitdaging. Maar voor mensen die niet een goed beeld hebben van wat is nou het pretloket, kun je het nog eventjes omschrijven en ook de rol van de overburen daarin?

0: is kort genoemd al.
1: Ja, het pretloket is eigenlijk een speelgoedbank. Net zoals we een voedselbank hebben en een kledingbank. Voor kinderen in Barendrecht die in gezinnen opgroeien met een smalle beurs. Waarbij we zeggen, het is niet een gewoonte waarbij je op je verjaardag, of als je je zwemdiploma krijgt, of als je broertje zusje krijgt, dat er een cadeautje is. Of soms zomaar is een cadeautje omdat je zo goed je best hebt gedaan op school, of omdat je het een beetje moeilijk hebt. Het pretloket verzamelt dus door het hele jaar cadeaus in, die ter beschikking gesteld worden van kinderen in Barendrecht. En hoe kom je nou aan zo'n cadeau? Daarmee werken we samen met een aantal instanties in Barendrecht, omdat dat organisaties, instanties zijn die veel beter in

0: hebben, waar liggen de zorgen? Dus je kan je niet direct zelf aanmelden, maar de instantie waarbij je al in zicht bent, dat kan ook een school zijn. Maar denk bijvoorbeeld ook aan de kledingbank, de voedselbank, vluchtelingenwerk, de huiskamer van de Oekraïners of de schakelklas, maar ook het wijkteam. Die instanties kunnen de Barendrechtse uitdaging eigenlijk mailen en vragen: goh, hebben jullie een cadeautje voor dit kind? Daar hoeft geen naam bij. Een geslacht en een leeftijd is wel handig, want dan kunnen we gericht een cadeautje uitzoeken. En dan zorgen we dat klaar is. En wie legt het dan klaar en wie zorgt dat dan in orde is? Dat zijn de cliënten van de overburen. We hebben aan de Kruidentuin nummer 10, dat is het pand van de kledingbank en de voedselbank. Daarboven is een ruimte ingericht voor het pretloket. De ingang is aan de achterzijde. En daar is eigenlijk een klein winkeltje ontstaan. Waar je echt kan kijken, hé, maar dat vind ik leuk om te hebben. Dat zou ik graag, dat heb ik altijd al gewild. En daarnaast is er een magazijn. En de cliënten van de overburen zorgen dat het magazijn bijgehouden wordt. Dat alle nieuwe spullen dat die daar naartoe gebracht worden. Maak het schoon, maar zorgen ook bijvoorbeeld dat er spullen verzameld worden die dan opgehaald kunnen worden. En we hopen eigenlijk dat uiteindelijk kinderen zelf naar het pretloket komen en ook echt kunnen komen winkelen. Nou, we zijn natuurlijk nu ruim een jaar bezig. Een van de dingen die we willen gaan opzetten is bijvoorbeeld een verjaardagsbon. Dat je voor je verjaardag zelf een cadeautje kan komen uitzoeken in het winkeltje.
1: Dat is wel een heel leuk idee inderdaad. Want pretloket, daar denk ik vooral aan feestjes. Maar zoals je het noemt, een speelgoedbank naast de kledingbank en de voedselbank is natuurlijk wel een hele mooie verzameling van banken. Ja. En het is toch een andere formule als kinderen dus zelf iets zouden mogen komen uitzoeken, dan dat ze via de instanties hun naam doorgegeven wordt en er wordt iets klaargezet waarvan je hoopt dat het in de smaak valt.
0: Ja. Nou, dat is best een zoektocht, hè? Van hoe doen we dat? Hoe zorgen we dat de kinderen daar komen? Hoe zorgen we dat onze cliënten daarvoor klaargestoomd worden? Want het is best ook weer spannend met elkaar. Maar dat is wel waar we naartoe aan het werken zijn met elkaar. Dus dit jaar doen we bijvoorbeeld de vakantietas uitdelen. Hebben we een gedeelte van de tas al ingepakt. En het laatste cadeautje mogen kinderen zelf in dat pretloket komen uitzoeken. Dat is eigenlijk de eerste stap waarbij we zeggen, we halen mensen ook naar dat pretloket binnen naartoe, zeg maar.
1: En dan de cliënten van de overburen, die zetten cadeaus klaar. Gaan ze ook al die vakantietassen meevullen?
0: Zeker, zeker. Wij maken dan een heel mooi treintje. En dat treintje wordt hopelijk steeds langer elk jaar. En wij vullen dan 250 tassen met elkaar. Om op die manier op de dag van de uitgifte, dat is vrijdag 3 juli... op die manier zo snel mogelijk aan de slag te kunnen gaan met elkaar.
1: 250 tassen en dan ook nog een stukje maatwerk. Want dat is voor jongens of voor meisjes in bepaalde leeftijden. En jullie voorraad speelgoed, ik hoop dat die heel groot is, maar die zal niet onbeperkt groot zijn.
0: Nee, zeker niet, zeker niet. Nee, en dat is natuurlijk de uitdaging waarom we er ook nu zo achteraan zitten met elkaar. En zeker ook om te zorgen dat het niet altijd maar versnipperd is. Hè. En daarmee bedoel ik 3 ballen zus en 3 ballen 3 tennisrackets bijvoorbeeld. Maar dus het is ook fijn als we wat ruimte hebben om te zeggen, we kopen allemaal dezelfde bal en we kopen voor allemaal een racket. Dus dat is echt wel waar we naar op zoek zijn met elkaar. Nieuw speelgoed is eigenlijk waar we vooral op inzamelen. Juist omdat deze groep al zo vaak tweedehands speelgoed krijgen, of afdankertjes, of net niet helemaal meer heel. Dus wij richten ons echt op nieuw speelgoed.
1: Nieuw speelgoed. Dus om dat gesponsord te krijgen of op een andere manier te werven, dat is dus nog wel weer een aparte actie.
0: Dat is een vak apart zelfs. Ja, dat is bijna een andere baan dan het enthousiast maken van hierover. En dat is dat kunnen we alleen met elkaar doen. Dat kunnen we echt alleen met elkaar. En dat kan zijn door middel van een gift. Dan kopen wij het zelf in. Het mooie is als we het inkopen dat we ook betrokken ondernemers hebben die dan zeggen, je mag het voor inkoopprijs doen. Dus dan betalen we het wel, maar dan krijgen we gewoon een mooie korting daarop. Nou, dan kunnen we elkaar daar ook weer in helpen. Dat kan zijn door middel van materialen die echt gesponsord worden. Maar wij kunnen het ook inkopen. Er zijn ook bedrijven die zeggen, jullie weten veel beter wat er nodig is voor deze groep. Kopen jullie het maar in.
1: En als het dan gaat om particulieren?
0: Ja, daar zijn we. Dat is heel hartverwarmend als we zien wat daar gebeurt. Daar zien we echt mensen met tasjes volkomen. Die langs de bekende winkels zijn gelopen en daar wat hebben gekocht. Dat kan ingeleverd worden aan de kruis.

0: De tuin nummer 10. Die zijn op werkdagen, nou, het liefst van maandag tot en met donderdag, tussen 9 en 4 open. Dan kan je via de achterzijde. En als je aangeeft dat je voor het pretloket komt of de vakantietas, dan nemen ze met een glimlach de cadeaus aan.
1: Of je gaat naar de Open Kerk en dan kan dat daar ook. Kennishaven is elke dag eigenlijk open tussen 1 en 3, als ik het uit mijn hoofd goed zeg. En dan kan je dat daar afgeven. En dan krijg ik wel weer een berichtje. Er staat een tas voor je klaar. En dat is gelukkig inmiddels ook al een aantal keren gebeurd.
2: Dat is mooi dat het zo werkt. En Arie, je bent dan van de diaconie van Kennishaven. De diaconieën werken natuurlijk ook veel samen. Denk aan het diaconaal platform.
1: Ja, klopt.
2: Hoe staan de andere kerken hierin met betrekking tot de vakantietassen?
1: Gaat steeds breder. We hebben ook van een aantal kerken hebben gewoon inderdaad een financiële donatie gekregen. Een aantal kerken hebben dat meegenomen als mededelingen in hun weekbrief of op de beamer. Al nagelang welke kerk het is. Dus dat komt inderdaad wel steeds breder. En er komt ook inderdaad wel geld binnen. We zitten nog niet helemaal op schema. Dus ik hoop dat dadelijk op de site van Hart voor Barendrecht in elk geval ook nog wat informatie staat. En mochten de mensen toch nog ons ook daarin willen steunen, dan kan dat via de QR-code die dadelijk op de site verschijnt.
2: Die gaan we zo aanvullen. Tot welke datum kunnen mensen de vakantietassen 2026 steunen?
1: Nou, zullen we. Toch? 2 weken?
0: Zeker.
1: Denk ik ongeveer. Ja. Als we dan het geld bij elkaar hebben, dat zou heel fijn zijn. Want dan hebben we ook nog even de tijd om A, rustig alle spullen te kopen. En B, de tassen ook weer netjes vol te maken.
2: Kijk, dan moet het pretloket hard aan de gang daarna.
1: Ja.
2: Maar dan is er hopelijk ook meer werk aan de winkel, omdat de voorraad vergroot is. Wij gaan straks nog even verder praten over de vakantietassen, de verspreiding en eerst tijd weer voor muziek. En Arie, kun je iets vertellen over muziek?
3: Ja, over muziek.
2: Heel veel waarschijnlijk, ja. Want je zit ook in de top 2000. Maar daar hebben we het vanavond
1: niet over. Daar hebben we het vanavond niet over. Dat is aan het eind van het jaar pas, dat gaan we dan pas doen. Je kan heel veel nummers uitkiezen die op een of andere manier wel iets te maken zouden hebben met omkijken naar elkaar, goed doen voor elkaar. En ik denk dat dat heel mooi tot uiting komt in het volgende nummer van Cela, Ik zal er zijn.

0: Vanavond zijn we in gesprek met Sanne Jippes en Arie Vermaas. Sanne van de Overburen en Arie Vermaas vanuit de Diaconie. We hebben het met Sanne en Arie over de vakantietassen in dit radioprogramma Hart voor Barendrecht van Streekomroep Oude Maas. Net hebben we het al gehad over dat heel veel bedrijven helpen om die vakantietassen te vullen. Vakantietassen die dan weer uitgedeeld gaan worden komende zomer aan het begin van de vakantie onder gezinnen die echt wel een steuntje kunnen gebruiken. Maar ook particulieren. En Sanne, je noemde mensen komen met tasjes vol met spullen aan. Als nu particulieren ook zeggen van we willen graag helpen die vakantietassen te vullen. Waar heb je het meeste behoefte aan? Of waar hebben jullie het meeste behoefte aan?
1: Ja, buitenspeelgoed is natuurlijk in de zomervakantie fantastisch. Denk aan ballen, denk aan tennisrackets, denk aan stoepkrijt, bellenblaas. Maar ook bijvoorbeeld Lego vinden kinderen ontzettend leuk. Knutselspullen, bordspellen. Ja, eigenlijk heel breed. Voor meiden vanaf een jaar of 11 is make-up fantastisch. Denk aan een lipgloss, denk aan een lekker cremmetje of een leuke dingen voor in je haar. Dat is echt een groep die snel vergeten wordt. Dus de leeftijd vanaf 11 jaar, 11, 12 jaar, van wat vinden die leuk? Want we proberen niet alleen de basisschoolleeftijd te pakken, maar ook de leeftijd tot en met 16 te pakken. Denk aan knullen, iets van een sound muziekbox op dat gebied. Dus er zijn best wel leuke dingen te bedenken in een andere leeftijdscategorie.

0: categorie om dat ook wat interessanter voor te maken.
1: En als je nou kijkt van wat is er tot op heden aangeboden, waar hebben we al ruim voldoende van en waar is echt wel behoefte aan?
0: Leuke bordspellen en ballen.
1: Daar kun je nog heel veel van gebruiken.
0: Ja, zeker. Ja.
1: En als mensen zeggen van een gift, dan moeten jullie het zelf natuurlijk gaan kopen. Wat is handiger voor jullie?
0: Ja, voor ons is het zelf... We vinden eigenlijk allebei leuk. Laten we dat helder zitten. Want het is ontzettend
2: fijn
0: en prachtig dat iemand er met aandacht naar gekeken heeft. Het brengt ook verrassende cadeaus. Want mensen hebben vaak zelf een gezin. En daarin zien we vaak nieuwe input. En aan de andere kant, als we giften krijgen, dan kunnen we gericht inkopen op die leeftijdscategorie die we nog niet hebben. Dus daar zijn we ontzettend blij mee als we dat kunnen doen.
1: En je noemde dat je soms ook wel een mooie deal kan maken, waardoor je dus eigenlijk nog meer kan kopen voor hetzelfde geld.
0: Ja, ja, dat klopt. Ja, ja, en dat zijn natuurlijk, dat doen ondernemers omdat die een warm hart toedragen aan de barendste uitdaging. Maar eigenlijk vooral natuurlijk ook aan de kinderen die hierbij betrokken zijn. En dat zijn eigenlijk de samenwerkingspartners die bij bijvoorbeeld de matchgroep van de Barendrechtse uitdagingen betrokken zijn. En dat is een win-win. Dan kunnen we eigenlijk met hetzelfde geld kunnen we meer opleveren voor de kinderen.
1: Dan hebben we dus 225 adressen die zijn aangedragen.
0: 250.
1: 250 adressen. Ja, als je eenmaal spraakverwarring hebt, dan kom je er bijna niet meer vanaf. 250 adressen. Er is heel veel spul al ingezameld. Er komt nog bij. Het pretloket pakt het in. En dan moet het allemaal naar die mensen toe. Je hebt al kort iets genoemd daarover in het begin van de uitzending. Maar dat is ook weer een hele klus.
0: Dat is een hele klus, ja. En dat doen we samen met vrijwilligers van de kerk. Vrijwilligers vanuit de overburen. Vrijwilligers vanuit de Barendrechtse uitdaging. Mogelijk nog andere partijen. En dan gaan we op vrijdagmiddag 3 juli, als je een tegoedbon hebt ontvangen. Dus je kan niet zomaar langskomen. Je moet echt een tegoedbon ontvangen van een van de instanties. En dan kan je langskomen, dan krijg je de tas. En dan staan er nog een aantal tafels waar je zelf iets kan uitkiezen om in de tas te vullen. En vervolgens ga je naar boven, naar het pretloket, naar het winkeltje. En dan mag je als kind zelf nog iets uitzoeken.
1: Dus iedereen komt langs om de tas op te halen.
0: Ja, ja, ja.
1: Dan maken ze meteen kennis met het pretloket.
0: Precies, ja. En wat we natuurlijk eigenlijk ook hopen is dat mensen elkaar ontmoeten. En dat je daarmee ook het gesprek met elkaar kan voeren op die manier.
1: En zijn er ook nog tijden dan dat mensen daar binnen langs moeten komen? Dat is er ineens 250 mensen.
0: Ja, die ga ik nu niet noemen. Dat is echt alleen als mensen een bon hebben. Dan
1: dat staat op de bon. Ja, precies.
0: Staat op de bon.
1: Ja, het staat op de bon. Ja. Dus jullie kunnen dat zelf doseren. Daar ging het me eigenlijk om.
0: Wij kunnen het zeker doseren. En we vragen ook aan de instantie die bon uitreikt om even op te schrijven vanuit welke instantie het komt. Je kan 1 bon per gezin. Dus het kan best zijn dat je gebruik maakt van de voedselbank en van de kledingbank. Maar je krijgt 1 tas per gezin. Want anders is het voor ons ook niet aan te slepen. En er zijn dan andere gezinnen die daar ook graag gebruik van maken.
1: Ja, dat is inderdaad duidelijk. Het is een heel aantal. Het pretloket, groeit dat niet uit zijn jasje intussen? Of past het allemaal nog?
0: Qua spullen?
1: Ja.
0: Ja, het is altijd een uitdagende tijd. Dus het winkeltje ziet in deze periode er iets rommeliger uit, omdat we gewoon aan het verzamelen zijn. Maar voor 3 juli zorgen we dat er spikkerspan uit zit voor onze gasten.
2: En eigenlijk hebben we nooit cadeautjes genoeg. Want meer cadeautjes is meer kinderen gelukkig maken. En daar gaan we voor.
1: Ja, vandaar de oproep van je kunt nog steeds spullen aanleveren. Nog 2 weken lang spullen aanleveren. Nog 2 weken lang dus ook donaties doen. En dus dat pretloket dat gaat nog verder gevuld raken.
2: Dat hopen we wel.
0: En mocht je nou zeggen, nou, ik binnen de Kruidentuin, ik heb een grote donatie, ik kan voor al die 250 tassen die ballen regelen, mail dan met de Barendrechtse uitdaging. Dan kunnen we kijken hoe zorgen dat we die ballen bij ons krijgen.
2: En ophalen, dat lukt al hoor.
1: Voor de logistiek worden oplossingen gevonden.
2: Zeker. Rij 2 keer.
1: Daar rij je 2 keer. En als men, ja, er gaat een QR-code komen op de website van Hart voor Banen. Dat staat ook op de website van de Barendrechtse uitdaging. Dus als mensen willen steunen, dan kunnen ze dat vinden.
2: Ik denk dat die ook nog wel her en der staat op onze socials.
1: Ja, vertel maar, Sanne.
0: Ik heb ook nog een hele leuke. We hebben namelijk een hele speciale gast die dit jaar de vakantietas opent.
2: Oh ja.
0: En dat is de kinder.

0: burgemeester.
1: De kinderburgemeester,
0: ja.
1: Wat leuk.
0: Ja, ja, we hebben gezien de privacy van de gezinnen, gaan we daar geen groots moment mee doen waarin iedereen op de foto staat. Want dat vinden we gewoon niet gepast. Omdat armoede is nog best een taboe. Dat hoeft ook niet altijd op straat te liggen. We vinden vooral dat het gaat over dat je het in je eigen huis en in je eigen omgeving prettig vindt. Maar we vinden het wel van belang dat we ook de kinderburgemeester mee kunnen geven. Nou, dat dit in Nederland of in Barendrecht speelt. En die draagt daar graag zijn steentje aan bij.
1: Nou, dat is inderdaad mooi dat de kinderburgemeester daarvoor langskomt. Armoede is nog steeds een taboe. Wat voor signalen ontvang je als mensen dan zo'n tas ontvangen?
0: Dankbaarheid. Vertrouwen in de zin, ik hoef het niet alleen te doen. Er wordt naar me omgekeken. En plezier. Plezier zien we echt. Twinkelingen in de ogen van dit is leuk, hier kunnen we wat mee doen. Zonder dat er iets voor teruggedaan moet worden. Zonder dat ik er hele formulieren voor ingevuld moet worden. Ik heb hier, kan hier een fijne tijd mee aan mijn kind. Vorig jaar hebben we het zonder kinderen gedaan. Dit jaar doen we het met kinderen. Dus ik hoop dat ik daar nog veel meer lachende gezichten ga treffen.
1: Vorig jaar was het verspreiden zonder de kinderen erbij. Ja. Oh, dit is wel veel leuker.
0: Zeker.
1: Nou ja. Dan maken ze daadwerkelijk kennis met het pretloket.
0: Ja, en dat kwam eigenlijk omdat we het best spannend vonden. Van wat gebeurt er? Hoeveel komt er op ons af? Wat gebeurt er bij de tafels? En een aantal kinderen gingen mee. En daar hebben we gezegd, ja, dat is zo fantastisch dat ze zelf kunnen kiezen. Dat gaan we dit jaar anders aanpakken.
1: Dus goede ervaringen opgedaan. En wie weet een volgend jaar hoe het er dan weer gaat uitzien. Maar eerst maar eens deze vakantietas reeks vullen en verspreiden. En kijken hoe er gereageerd gaat worden. En laten we hopen dat er inderdaad nog meer mensen, nog meer bedrijven willen gaan helpen met het vullen van deze vakantietassen. Sanne en Arie, fijn dat jullie wilden vertellen over de vakantietassen. En fijn dat jullie er ook aan meewerken met zoveel andere mensen. Bedankt voor jullie komst naar de studio.
2: Jullie bedankt voor de uitnodiging.
1: Ja, heel graag gedaan. Hans, kunnen we nog een heel kort stukje muziek draaien totdat we er straks over een ruim minuutje uitgaan?
3: Zeker.
1: De uitzendingen.
3: Wat ga je volgende week doen? Is dat al bekend?
1: Nee, dat weten we nog niet helemaal precies. Nee. In ieder geval, de uitzending is natuurlijk na te beluisteren op de website van hartvoorbaanrecht.nl, waar ook de QR-code bij komt te staan hoe mensen kunnen helpen met het vullen van die vakantietassen.

0: straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas. Eindelijk is er een winkel met alleen maar hippe en betaalbare damesmode. Chica's mode. Tassen, sieraden, kleding, schoenen en de beste service. Chica's mode. Voor alles wat een vrouw zich te wensen heeft. Achterom 113, Barendrecht.
1: Tijd voor Chica's mode. Chica's mode zet de tijd op 8 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd bij de straat van Hormuz. Trump kondigt aan dat de VS hierop zou moeten reageren, maar op welke manier zegt hij niet. De twee piloten die aan boord waren van de Apache zijn volgens Trump niet gewond. Ze zouden uit het water zijn gehaald door een Amerikaanse zeedrone. Iran heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd. In Belfast.

0: Belfast in Noord-Ierland heeft een man gisteravond geprobeerd een andere man te onthoofden. De verdachte is een man uit Soedan die een verblijfsvergunning had. De overheid is nu bang voor escalatie, zegt correspondent Arjen van der Horst.
1: Hoewel Noord-Ierland maar een piepkleine migrantengemeenschap heeft, leven er al geruime tijd spanningen. De politie in Noord-Ierland zet zich nu schrap, want op sociale media circuleren al oproepen tot gewelddadig protest.
0: Het slachtoffer heeft ernstige snijwonden op zijn rug en gezicht. Omstanders grepen in en redden zijn leven. Het luchtalarm blijft toch bestaan. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 zou verdwijnen. Bij nood zou dan alleen een NL Alert worden verstuurd. Maar daar waren veel partijen in de Tweede Kamer het niet mee eens, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
2: Want NL Alert is digitaal en dat kan dus ook platgelegd worden. En daarom wil de Tweede Kamer dat er twee systemen blijven bestaan. En dat gaat nu dus gebeuren.
0: Het luchtalarm krijgt ook een nieuw systeem dat landelijk kan worden bediend. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. Het weer later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en het wordt dan ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Stroom, verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Stroom!
3: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

Barendrecht, Albrandswaard en Hoekse Waard. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek. Elke dag via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze nieuwe website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 9 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De directeur van de Hongaarse corruptiewaakhond wordt nu zelf beschuldigd van corruptie. Het Hongaarse OM zegt dat hij 400.000 euro van zijn organisatie heeft verduisterd. Ook zou hij documenten hebben vervalst. De directeur spreekt de beschuldigingen tegen en noemt ze volkomen onterecht. Vorig jaar werd de man ook al beschuldigd van het verduisteren van geld. Dat zou hij onder meer gebruikt hebben voor de renovatie van zijn huis. De Hongaar heeft ook dat tegengesproken. Wel gaf hij toe dat hij zijn vrouw liet rijden in de dienstwagens. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd bij de straat van Hormuz. Trump kondigt aan dat de VS hierop zou moeten reageren, maar op welke manier zegt hij niet. Ook is niet bekend wat er precies is gebeurd, zegt deze verslaggever van CNN.
3: Was it something that was intentional? Was it a mistake? Were they targeting this Apache helicopter? Or again, was this just one of the casualties of war?
2: De twee piloten die aan boord waren van de Apache zijn volgens Trump niet gewond geraakt. Iran heeft de aanval niet opgeëist. In Belfast.

0: Vast in Noord-Ierland heeft een man gisteravond geprobeerd een andere man te onthoofden, melden Britse media. Hij stak de man verschillende keren met een mes, waardoor hij zwaar gewond raakte. Omstanders sprongen vervolgens op de verdachte, zodat het slachtoffer de aanval overleefde. De vermoedelijke dader zou uit Soedan komen. IJsland staat opnieuw bovenaan in de ranglijst van vreedzaamste landen ter wereld. Nederland schommelt in de Global Peace Index al jaren rond plek 17. Rusland is dan opnieuw het minst vreedzame land. Volgens het rapport zijn er op dit moment 61 actieve conflicten tussen staten. En dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het weer, geregeld buien met in het binnenland kans op onweer en windstoten. Later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Stroom!
1: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

0: straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 10 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Politieke partijen maken zich zorgen over de rol van tabaksbedrijven in de wietproef van de overheid. Het moederbedrijf van Philip Morris wil miljoenen investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan de proef. CDA-leider Bontebal ziet dat niet zitten.
3: Het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten en dan nu blijkbaar markt ziet in wiet, dat vind ik niet erg goed nieuws.
2: Bij het wiet-experiment mogen coffeeshops in 10 gemeentes lokaal legaal wiet verkopen. Het doel is om georganiseerde misdaad buiten de deur te houden. Door de oorlog in het Midden-Oosten zitten veel Iraanse studenten in Nederland in financiële problemen, meldt Nieuwsuur. Vaak krijgen ze geld van familie uit Iran, maar door de oorlog lukt dat niet altijd. Als ze hun collegegeld niet op tijd betalen, komt mogelijk hun verblijfsstatus in gevaar. Iraanse studenten vragen de politiek om een speciale regeling. Minister Letchert van Onderwijs ziet zo'n regeling niet zitten. Volgens haar kunnen onderwijsinstellingen per student bekijken wat ze kunnen betekenen. In Nederland zijn er zo'n 1200 Iraanse studenten. Iraanse strijdkrachten hebben gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter neergehaald, dat zegt president Trump. De Apache stortte neer vlakbij de straat van Hormuz. De twee piloten die aan boord waren zouden zijn gered. Iran heeft de aanval nog niet opgeëist. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal.

0: Het weer, hier en daar nog stevige buien. Buien met ook kans op onweer en windstoten. Vannacht vaker droog bij een graad of 9. Morgenochtend dan af en toe zon. 'S Middags dan weer opnieuw buien met onweer. En het wordt maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bam! Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

Welkom bij Streekomroep Oude Maas. Voor Barendrecht, Albrandswaard en Hoeksewaard. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek. Via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Eindelijk is er een winkel met alleen maar hippe en betaalbare damesmode. Chica's mode. Tassen, sieraden, kleding, schoenen en de beste service. Chica's mode. Voor alles wat een vrouw zich te wensen heeft. Achterom 113 Barendrecht.
2: Tijd voor Chica's mode. Chica's mode zet de tijd op 11 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politiek zit in zijn maag met het wiet-experiment. Tabaksfabrikant Altria wil indirect miljoenen euro's investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het experiment. Dat blijkt uit onderzoek van de Groene Amsterdammer en Investico. Bij het wiet-experiment van de overheid mogen coffeeshops in 10 gemeenten legaal wiet verkopen. Zij kopen dat van een kleine groep Nederlandse telers. En bij één daarvan wil Altria instappen. Experts zijn bang dat jongeren door reclametechnieken van tabaksfabrikanten worden verleid om aan wiet te beginnen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. Andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije en die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. Iraanse strijdkrachten hebben gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter neergehaald. Dat zegt president Trump. De Apache stortte neer vlakbij de straat van Hormuz. De 2 piloten die aan boord waren zouden zijn gered. Iran heeft de aanval niet opgeëist. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. Spullen komen uit verschillende periodes, van de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Dan het weer. Hier en daar stevige buien met kans op onweer en windstoten. Vannacht vaker droog bij een graad of 9. Morgenochtend af en toe zon. 'S Middags opnieuw buien met onweer en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom! Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op middernacht. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger meldt dat het begonnen is met een vergeldingsactie op Iran. Het is nog onduidelijk hoe dat precies gebeurt. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had al aangekondigd met een reactie te komen, maar hij zei niet hoe. De twee piloten kwamen met de schrik vrij. Iran heeft die aanval niet opgeëist. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. De andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije en die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlandse elftal won vanavond wel met 3-1 van Polen. Maar dat is niet genoeg, omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui, het koelt af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

0: straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 1 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger meldt dat het begonnen is met een vergeldingsactie op Iran. Het is nog onduidelijk hoe dat precies gebeurt. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in 2 steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had die vergelding al aangekondigd. De 2 piloten van de helikopter kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. Voor het eerst gaat een astronaut van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA mee met een Artemis-missie van de Amerikaanse NASA. De man die mee mag op een testmissie volgend jaar is een Italiaan. De astronauten vliegen dan nog niet naar de maan, maar in een baan om de aarde. De NASA noemt het een van de meest complexe bemande ruimtemissies ooit. De Italiaan was al 2 keer eerder in de ruimte. Hij zal de reis maken met 3 Amerikanen. Het is de bedoeling dat er over 2 jaar, voor het eerst sinds 1972, weer een bemande maanlanding is. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Nederlands elftal won afgelopen avond wel met 3-1 van Polen. Maar dat is niet genoeg, omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als 2e is geëindigd, volgen in het najaar nog play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui, koelt af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

voor Barendrecht, Albrandswaard en Hoeksewaard. Elke dag via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze nieuwe website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl, dan ben je altijd op de hoogte. Welkom bij